Dankeschön, dat ik en du hier deze minuten verbrengen kunnen. Ik wens je een schönen dag. Dan hier we ons waren.

Dat is God zijn erbarming. God zijn vrede is een troost te zijn kinderen. Nu, zoals we terugkomen in mij van Petrus leren, zei ik wat. Ons zin is niet dat Petrus een aangeleerde verse is. Zoals in eerste brief, zo hier. Je hebt meer leer in dit korte brief als een andere schrijver in het Nieuwe Testament. De zaken over wonen mensen strijden, behandelt hij in een meestelijke weg. Petrus is ook een Nieuwe Testament schrijver die rekening brengt. Genoed en vrede vermeerd worden, heeft hij gezegd. Paulus wil niet mathematiek brengen. Hij zegt God wie rijk en genoed, en dat God zijn vrede, je weet over alles dat mensen verstaan kunnen. Over Simon Peter komt direct naar den punt, hij is praktisch. Hij legt de mathematiek aan zich en zegt, moet genoed en vrede vermeerd worden. Dat is over zeer wunderschön. Petrus blijft over niet bloos daarbij. Hoe wordt je nood en vrede ons vermeerd worden? Wordt dat door een droom komen? Oh nee. Door de volle erkenning van Jezus Christus, ons Heer. Nu zijn we weer terug bij dat woord erkenning. Wils dat zo wichtig is, waar we dat ook eenmaal zijn. Paulus onderstreept dit ook. Aan de Filippen deed hij schrijven, Filippen de 3e kapitel 10e vers, dat ik aan mag tjane leren, ook de kracht en zijn opstonden van dood, ook de gemeenschap en zijn lieden. O, dat wie dem Heer zo kunnen tjane leren. Werkelijk, Christentum is een persoon. We zullen niet bloos in Jezus Christus leven, maar ook aan tjane leren, mijn vriend. Ons Heiland is levendig, hij is nu, en God zijn rechte hand. De profeet Daniel heeft geschreven, dat after kapitel 32 vers, over dat volk, die er God kennen, zullen alles bedienen voor zich brengen en sterk zijn. Mijn vriend, du wirst nicht voor Gottes dienst voor zich brengen, wat du Jezus Christus kennst. Van woord kent des kentnis die op toe? Petrus wordt die nicht im dunkel laten, hij wordt die nicht hängen laten. Wanneer hij durch is met des brief, wirst du weten, dat Jezus Christus tjaneleer het kämt van een tjantnis van God zijn woord. Je wist, is dat woord. Wanneer we verstaan willen wat we meenen met het tjantnis en Jezus Christus, wil ik dat beeldlich erklären. Hier is een bijspel van een man die niet meer leeft. Denk dat een mij vraagt, tjantst u den gestorven president Eisenhower? Mijn antwoord wordt zijn, nee, ik ha hem niet gechant. Aber du hast bestemd van am je heet? Jo, dat ha ik. En du hast am je zene? Jo, ik zag am eenmaal golf spelen. Ik zag hoe hij een bal kielde. Aber de politie checkte mij eierlich aan. Also verleid ik voets op besteed. Ik zag am den bal heven. Dat is interessant. Hij weer niet veel beter met golf spelen als ik zie. Ik kon aber niet zeggen dat ik am werkelijk chand. Du vraagt wann hij vandaag levendig weer en wordt aan die studierstof komen. Wordt u aan tjane? Nou, ik leef, ik word aan tjane, maar ik word niet zeggen dat ik aan tjand. Ik wist niet hoe hij even verschillende dingen failed. Ik word denken dat zijn vrouw en familie aan tjande, maar ik ha hem niet getjand, nee. Want Peters schrift, mocht je nood en vrede vermeerd worden door de volle erkentnis van God en van Jezus ons Heer. Brukt hij een Griechisch woord dat meent kraftje erkentnis of volle erkentnis. Dat is een erkentnis dat van de heilige Jezus komt, wanneer hij de geestelijke zaken neemt en bewijst ons dat die krachtig zijn. Mijn vriend, ik geloof, du kanst Jezus beter kennen als du dine leefste kennen kanst. Du kanst hem ook dingen vertalen die du nie wirst wagen dine leefste te vertalen. Jezus tjane is eeuwig leven, dat is zeer nodig voor die dat te doen. We moeten waardegeboren zijn, want we op deze ort willen Jezus tjane leren. Zoals Petrus zegt in 1 Petrus 1, 23, niet door dat wat verjankelijk is, maar door dat wat niet verjankelijk is, God zijn woord, dat levendig is en eeuwig blijven wordt. Ik behoor een predje eenmaal zei, nadat hij zich bekeerd had, ging hij naar de Bijbelschool

uit te vingen wat hij beleefd had. Dat is goed. Dat wist dat du kannst Jezus vertrouwen. En dat gaat zijn woord niet werkelijk verstonen. 2 Petrus, het eerste kapitel, 3 vers. Zijne Gottes kracht heeft ons geschenken, wat tom leven en godseligheid geheert, door een volle erkentenis van dem, die ons beroepen heeft, tot zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid. Bedenkt die hoe groot zijn macht is. Hij heeft de wereld al erschaft van nust. Alles wat hier op deze eerd is, alles wat im hemel is, heeft hij erschaft en hij wordt ook alles ongestetten, wat hij alles niet maken wordt. De macht die God heeft, heeft Jezus ook zijn man. De werken die Jezus deed, bewijzen deze macht. Hij bracht zijnend toen een man die van geboort blind was. Hij kon even 5000 lied vorderen met een paar bultje en een paar kleine vers. De lomen deed hij helen. En die met uitzots deed hij helen. En je van die doodje zoals Lazarus bracht Jezus terug van dood. Jezus zijn woord te Nicodemus en Zacchaeus bracht een eeuwig leven. Jezus zijn afstonden weer bewijs van God zijn macht. Dezezelfde macht is nu ook te hebben voor die en voor mij, dat we de kracht kunnen hebben dat we deze wereld verlakken even komen kunnen. Zijn Gottes kracht heeft ons alles geschenken wat die en mij veelt, dat we een volstendig leven kunnen ervaren. Ik weet niet hoe dat met die is, maar mijn verlangen is immer gewast volstendig te leven. Ik meen niet dat ik gastrig wil zijn. Er zijn veel meer slechte dingen als ik kan voor dich brengen. Maar Petrus zegt, zijn Gottes kracht heeft ons geschenken wat om leven en godseligheid is. Zij niet dat God die niet heeft een inrichting gegeven dat du voor God leven kanst. Hij heeft alle inrichtingen gemaakt van ons leven in Christus en God eenlijk het leven te haar. Petrus zegt hier dat God heeft ons alles gegeven voor ons leven. Wat meent hij daarmee? Er zijn veel dingen die we voor kunnen uitsluiten wanneer we aan God zijn kracht denken. Hier zijn eenje. De lucht die we ademen. Water dat we drinken. De zonneschijn en de regen. De noring op een dash. Al deze dingen en veel meer zijn gaven van God. De apostel Paulus schrijft in 1 Korinther 4, de 7e vers. Wat hast u dat die niet is gegeven worden? Nu wanneer die dat is gegeven worden, waarom pochst u die dan? Als wanneer die dat niet is gegeven worden. Daar is geen oorzaak te prolen, over genoeg oorzaak dankbaar te zijn. Petrus zegt over wieder, te leven in godseligheid. Hier is de register hier zo lang, maar niet langer. God heeft Jezus geschikt, zodat hij ons raden kon. Hij heeft ons, dem Heilige Geest geschikt, immer met ons te zijn. Hij heeft ons de Heilige Schrift, de Bibel, gegeven. Hij heeft verschillende lied geschikt, zodat ze kunnen ons dat evangelium brengen. En ook leren heeft hij ons geschikt, ons te onrechten. Wanneer onze tijd in deze wereld toe een eind komt, nou dan wordt God ons naar zijn hemelse heim nemen. Door een volle erkentenis van dem die ons beroepen heeft tot zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid. Hier is waarde dat woord erkentenis. Dat is bloos door een volle erkentenis van Christus, dat du werkelijk leren kanst hoe du voor Christus leven kanst hier op deze eerd. Also kanst du ook beter als de jettelijke persoon wassen. De eenste weg in deze wereld, hoe du een opgewassene persoon kan zijn, is door Jezus Christus beter verstonen. Een erkentenis van dem die ons beroepen heeft, door zijn eigen heerlijkheid, meent dat we Christus eenlijk zijn. Hier reed dan een volkomenheid. Volkomenheid meent veel meer als wat we je weinig denken. Ik heb veel tijd genomen uit te vingen wat de wichtigheid is van de woord die Petrus brukt. Dat woord volkomenheid is niet begrensd, bloos zittelijk te zijn. We brukken dat woord zittelijk nu, wanneer we van een zittelijke vrouw reden. Werkelijk volkomenheid, zoals Petrus dat brukt, heeft meer met vertrouwelijk en moed.
donor. Dat meint dat du den Mut hast, ein besseres Leben zu leben als andere. Du hast keine Ursache, dass du ein gemütliches, ein schüchtiges Leben sollst führen. Und zu alles, was verkämmt, jo sei. Du kannst ab deine eine Feitstone, du kannst lied weiter Leute, wo du stehst, du kannst wort wirzahner für Gott. Dort ist wirklich die Sorgvollkommenheit, die uns in dieser dunklen Stunde fehlt. Der einzige Weg, dort wie dort kriegen, ist durch die Kenntnis von Jesus Christus. Petrus wisst uns, wo das passieren kann. Er sagt durch eine volle Erkenntnis von dem, der uns berufen hat, zu seiner eigenen Herrlichkeit und Vollkommenheit.

vir de vars. Derg woont hij ans wertvolle en zeer grote versprekingen gejeeft haft, dat wie doordeg tjene aandeel ha aan zijn Gottes natuur en van die verwezing loskomen die in deze wereld is deg de last. En dat laatste poort van een vierde vers lees wie de verwezing loskomen die in deze wereld is deg de last. Last is een sterk het verlangen naar irgend wat, gewoonlijk, naar dat slechte. Wees wie een Gottes natuur ha en ook een zintelijke natuur. Is dat nodig dat we behouden wat van indruk deze wereld op ons maakt. Jacobus haalt ons in deze zaak, Jacobus 1, 13 bij 15. Wanneer een mens verzacht wordt, zal hij niet zeggen dat God hem verziekt, dan God kan niet met bezit verzacht worden en hij verziekt ook keinem. Maar in jeder ene wordt verzacht door zijn ene last en dem dat hem weggelakt en weggetrokken wordt. En dan, wanneer de last zich gewarteld heeft, brengt hij de zind. En wanneer de zind volkomen is, brengt hij den dood. Wanneer we God zijn woord leven en werkelijk dem Heer Jezus persoonlijk kennen, dan worden we ook kennen dem verleider waar de stonen, wie kennen je wennen. Waarom wordt Simon Petrus verspreken, kerstlich nana? En in eerste vers redt hij van den kerstliche geloven die we hebben. Nu vertaalt hij van dat kerstelijke verspreken dat God ons gegeven heeft. Mijn vriend, de Heer heeft ons heerlijke, wunderschöne versprekingen gegeven hier in het Nieuwe Testament. Petrus noemt die zeer grote, wertvolle versprekingen. Zum Beispiel Johannes 6, 37. Wer nu mij kämpft, wo ik niet eruit stete, dat zijn wunderschöne versprekingen. En in Matthäus 11, 28, komt nu mij alle die geschwor arbeiden en beloden zijn. Ik wil jund ruw geven. De radungsruw, dat waren een schöne, wunderschöne verspreken. Matthäus 11, 29, neemt mijn joch op jund en leert van mij, dan ik sie sanftmutig en van harte demütig. Dan wil je ruw vangen voor jene zeele. Dat is de ruw die ons gegeven wordt, wanneer we dem Heer ans leven van harte aangeven. En nog een verspreken, Johannes 14 zas, Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven, tjene tjemt nog voor, buiten derg mij. En nog een wunderschönet verspreken, dat het eeuwig leven aanbelangt, 1 Johannes 5, 12, wer den Sehn haft, haft dat leven. En 1 Petrus 1, 23, wees je zijn waarde geboren, niet door dat wat verjankelijk is, maar door dat wat niet verjankelijk is, God zijn woord, dat levendig is en eeuwig blijven wordt. Al deze wunderschöne versprekingen komen nu ons, wanneer we de erkenning van Jezus Christus hebben en in hem leven. En dan zegt hij, dat we daardoor kunnen aandeel hebben aan zijn Gottes natuur. Dat heet, dat we kunnen een Gottes kind zijn. Dat is een ongeheer grote waarheid, vriend. Dat jij het voor ons mensen meest niet te begrijpen. Wanneer du waar de geboren bist, dan heeft God die ook zijn natuur gegeven, mijn vriend. Laat China die beschommelen, dat dat christelijke leven opgemaakt is van dit doe, aber dat doe niet. Als wanneer du een christ bist, wanneer du gewisse dingen deest en andere dingen niet deest. O, mijn vriend, du bist een partner met God en zijn jettelijke natuur. Dat drift die naar jettelijke zaken. En van die verwezing loskomen die in deze wereld is, dicht die last. Dit is bij zichzelf een ongeheer grote waarheid. Daar is een grote onderscheid tussen loskomen van die anrennigheid in deze wereld en loskomen van die verdorvenis in deze wereld. Deze wereld verdorvenis is in ons en de oude natuur. De aanrennelijkheid deze wereld is van buiten. Daar is veel gezegd in deze tijd op programma tegen aanrennelijkheid. Mensen leven, wanneer we de aanjagen trainen, dan wordt dat de mensen meer angstig maken. Nou, dat wordt niet helpen een mens zijn oude natuur te veranderen, mijn vriend. Lied die vrouw zijn nemen deel aan een programma om zondag verdorvenis op te riemen.
Die doen een beetje opriemen, een beetje wassen, een beetje hier, een beetje daar. Mijn vriend, du kannst van boven wat aan je vrouw zijn en dag niet echt zijn zoals een andere womelijk kan zijn. En je lied die du om zondag zit, zijn niet diezelfde lied om maandag. Waarom? Om zondag had hij bloos gehoord van de amjegend opriemen. Wanneer du was loskomen van de verdorvenis in deze wereld, moet du een nieuwe natuur hebben. Du moest aandeel hebben aan zijn Gottes natuur en van de verwezen loskomen die in deze wereld is tegen de last. Ober, wanneer du ook de Gottes natuur hast, tegen de nieuwe geboort, hast du die oude natuur niet verloren. En jeder Christ is door een eindreiche strijd tussen de nieuwe en de oude natuur. De beste afbeelding en de schrift die de Heer Jezus geeft is dat gelijkenis van de verlorene zin, dat is in Lukas 15, 11 bij 32 beschreven. Bemoeid dat de zin ging wiet af, wils hij zijn oude natuur nog had. Hij verbruikt zijn geld en jegenstand te leven en vangt zichzelf sogar im Schwienhak. Obersetzt du? Hij had ook de vader natuur en zijn vader leeft niet im Schwienhak. Zijn vader leeft in een grote woonhuis. Zijn vader leeft in godlichheid en reinlichheid, en daar weer goede noring op zijn desch. De jong wordt niks zijn en zijn gewast, had hij niet schließlich gezegd, ik wil opstaan en naar mijn vader gaan. 18. Vers in Lukas 15. Hij moest dat zeggen, en schwien im Schwienhak wordt dat niet haar gezegd. Niet een van de schwien ging met dem zijn naar dem vader. Ik heb gelezen van een mens, de schwien had. Hij deed bestellen dat schwien reine tieren zijn. Ik weet niets van zo'n schwien als hij heeft. We waren immerhan in 2 Petrus 2, 22, zien dat een mens kan een schwien wassen en rein maken, maar schließlich wordt hij teruggegaan om schwienhak. Zo is dat ook met mensen. Die kunnen kracht zijn, die kunnen zich een kerk aansluiten en die kan worden, sogar een prediger zijn. Maar wanneer ze niet bekeerd zijn, haalt dat alles taub nuscht. Aber die Seen haft die Natur von sin Vater und wird schließlich zurückkommen nur sin Vater sin Haus. Mein Freund, wann wir Gott seine Kinder sind, dann habe ich eine Gottes Natur. Dort ist wunderschön. Wann Gott durch sin Wort redt und der Heilige Geist dort deutlich macht, dann ist dort möglich, dass wir dort auch verstehen können. Aber Petrus ist nicht durch mit dit. Er sagt wieder, und besieht dit? Ich Felix soll Petrus fragen, was in aller Welt kannst du noch beleihen, zu dort versprechen von Jesus Christus und dort wie eine Gottes Natur haben? Ich glaube, Petrus wird mir diese Antwort geben. Wenn du so weit bist gekommen, dann hast du kaum angefangen. Du hast viel mehr, nur dem, dass du bekehrt bist. Dat is vielleicht een Überraschung, dat daar wat anders is, nadem dat du die bekeerd hast. Paulus zei te Timotheus, 2 Timotheus 3, 15, de Heilige Schrift kan die wijsheid geven voor zeligheid. En dat weer nadem dat Timotheus al een Christ weer. Wat had Paulus im zin? De zeligheid heeft drie tijden im zin. De zeligheid dat voorbij is, zegt ik zie zelig geworden. Door zo'n zeligheid die nu passiert, ik word nu zelig gemaakt. En dan is door ook de zeligheid in de toekomst. Ik word zelig worden. 1 Johannes 3, 2, dit is wichtig, vriend, ik word het zeigt. Liefste vriend, wie zijn nu Gott zijn kinder? Maar dat is nog niet geopenbaard wat wie zelen zijn. We weten aber, wanneer hij wordt geopenbaard worden, dan worden we zo zijn als hij is. Nu zie ik niet zoals de Heer Jezus is. Ik zie nog niet volkomen. Aber ik zie op een weg doorgaan. Petrus wordt aan het zeggen dat Christus zullen opwassen en er christelijk het leven. Wanneer een mens waardig geboren is, dan zal hij niet in een kinderbad blijven en schwarzen zoals een kind. Een Christ moet opwassen en zijn christelijk het leven. Nu mag je dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vrienden.

0: De Klok es drei.
1: Nu hebben we de korte ondacht uit de Thessalonica Brief, opgereed van Donald Niefeld, interpretiert bij Radio de Weichwieser zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Hallo, mijn naam is Mary. Vandaag in het programma wil ik wat met jullie metdelen wat ik al over de laatste tijd en bestie even nooit gedacht. En ik heb ook gedacht wat we dit tijd kan hierbij passen op Mom te Mom. En zo wil ik hier een beetje metdelen en dit programma heb ik genaamd Wijsheid van den Gordon. We hebben ze gewoon vielleicht al maar een trek aan zodig in de Eden gedaan, aan het Gordon geplant. En zo zijn we in de jordestijd van ons Gordon bezorgen. Oder vielleicht ook al plekken en naam brengen, we brengen onze dingen in ons Gordon brengen, we naam, we merken die vielleicht aan en zo weer. So, je mag vielleicht wonderen, wo heeft dit te doen met mamas en met een mam zijn? En ob er voor die van jen, wat mij persoonlijk kan, weten dat mij interessiert zeer in Gordon. En dat is wat mij zeer schijnt. Dat is niet wat ik doe, wens ik moet dat doen, ob er een plant in Gordon wil ik kan dat doen. En zes ik door die nu even nodig, wo in Gordon planten, en in Gordon schaffen, in den Besorgen und so weiter. Und sogar an Mutterschaft oder eine Mama sagen, was die sich leugnen dann. Und ich glaube, einer kann hier vielleicht ein Teil Dinge reden. Und so, ich hoffe, dass ihr als Mamas wollen hier kein Beicht gehen, wenn ihr schon das Programm gehört, dass ihr wollen encouraged feilen, oder dass ihr wollen vielleicht Praxis angefangen haben, ich kann aber da so eine Beicht über gedacht, oder wenn ich was gehört, oder was gelesen, dann denke ich so, das wird mich helfen, in das in der Stadt. Und so, ich habe mich dann auch immer interessiert in Gordon Hahn, und vielleicht auch neue Dinge lernen, und neue Wege lernen, von wo einer kann Dinge tun, und wo einer kann Dinge planten, dort mehr geben wird, dort besser drehen wird, und so weiter. En ook zo gewoon een paar van de dingen wat mij het schijnste heeft bossen, wat zijn tomatoes, of zijn vielleicht champignons, wat bij de baklagaan dan, peperschouten, kamst interesseert mij bossen, en ook mis alle gemiezen gelijk te bossen. Dat zijn soms wat ik zei, wens ons veel dat, dat is een eetschak, of wat emma, wie worden eetschakken brauchen door de winter. Ober, de meeste dingen heeft mij schijn bossen en zijn wat dat. Wat het opkomt dat en zo weer en weer komt dat door het jaar. Ober, ik bijzonder gelijk bloemen te wassen. Er zijn zoveel verschillende stromen bloemen, kleuren en ook bloos bloemen wat ik kan afschneiden en brengen die neer en dachten een zin in de kerk op. Oder wat allemaal niet, er zijn veel dingen wat ik kan wassen en zo weer ook kan leren. En ook zo gewoon ieder jaar, aan aanvang, wanneer je plan deed, en vielleicht een zin zo dicht bestaan deed, of voor een stuur, en je hebt zich dat zo dicht,

wenig broken down. En ik geloof dat het bijzonder zo voor ons als mamas. Ik geloof dat het zeer wichtig is dat we voor onze familie, dat we dan plannen en dat we ons huis goed eraan dat. En ik heb gevangen dat in de verschillende jarenstijden of de seasons van de mama zijn, heb ik me veel verschillende wegen of veel dingen leren in orde kan en te blijven doorop dat ons heim wird alle in een ruhe steed zijn en dat dat wird daarover ordening haan. Für een beispiel, wanneer we van haan onze kinder zijn wat leren, dan moet we erbij blijven. Even, we würden ons de vlecht niet nu feilen, dat zijn vlecht deel wat we zo denken, van deel feil het me dan niet nu. Ober, ik leid, wie als mamas, wie weten dat dat is wichtig, dat we erbij blijven dan, met amma ware jeder dag fresh, onze kinder leren, en erbij blijven, en zo durch voor een veel dingen ook leichter. En steht dat we werden bis een dag van deel faal ik mij niet doen. Van deel baal ik niet. Mijn dingen dit of dat leren. Of dit ordening gaan. Ik wil bis moe met voren. En bis loten zijn wat het is. Ober een weet dat het is. Verken dan van door wieder. Van een zinne deel de mank haft. Dat het is dan ook besonders verken. Nog wat het schwander. En de deel en vielleicht werken. Of even nog länger van door wieder. Aber als du dann nicht ein besseres Wort hast mit den Gartenplanten und den Besorgen und den Ernten, wir planten uns so dich. Und wenn du dich abkommst, dann wollen wir nur sein, dass du die Boden kriegen, dass wir Kritik treten dann und dass wir vielleicht einträchtig und checken. Aber gerade als mein Garten nicht allbesser hat, der gewassen, was fehlt dir nie noch zu tun? Und so wieder, dass dort nicht alle in die Hand geht, was der Arbeit wird wieder hineingetan, ne? Zo als mamas en waar we onze hems bewaren dan. Dat is onze verantwoordelijkheid om den toon zaten van ons hem. En op eerst zijn en onze tingen naan. Dat is een beetje van een dat tegen non geworden. Van een zo voor mij een dat naan dat. Zij verken als het zo voor mij wordt een dan nog heel erg en ook de rietjeren. En dat maakt me best denken aan de Bibelvers wat redt van, wanneer we Mosaïa-avonds zijn dan, dan worden we Mosaïa-avonds ernten. En dat maakt me best aan denken waar we als mamas en ook vielleicht als grootmamas, of best als vrije mensen im Ganzen, waar we kan onhand zijn en trie zijn, dat we de kinder in ons leven, wat we in ons leven hand, dat we blijven bij en leren, wordt er wichtig als in leven. En dat we ook niet moedloos worden in de goede dingen doen. En dat zijn vielleicht ook deel waar we opwerken smaris. En dat schijnt zich zo dat onze dingen, die zijn zo overroos opgestonden. Nogmaals, we zijn ook. En wanneer ze bij de studie gekropen, nee? Dat we willen wel een vielleicht bij het trekte bad schijken. Of we willen wel een trekte bad gaan. En bij het wel vinden we niet moed met dit deal, dat is best niet wat mij schijnt wat gaan. Ober, we weten dat dat is niet de antwoord. Wanneer we willen vrede hebben in ons heim, en wanneer we willen hebben dat de eerste riem heeft in ons heim, dan moet we verzegen, dan moet we ons schaffen, dat we dat doen. En ik geloof ook dat is zo wichtig dat we beden dan over de zaken, dat dat wordt zijn, wat in ons heim wordt zijn. En dan ook dat als woord worden in onze kinder naam trekken. En dat er de levens en wat die worden opgetrokken. En ik geloof ook aan een ding wat we kunnen ook ontdekken als, wat we zullen ontdekken als, dat wanneer we ons gordon planten dan, wanneer we bijvoorbeeld we zaten een koren zotig van een gurk. En dat is eind. En hoeveel gurken dat een beet zotig niet geven, niet? Dat als we waren immer meer arten, of gewöhnlich meer arten is wat we zaten dan, wanneer de kuren NB wat opkomt wat we daar geplant hebben. Of wanneer een moet denken dat aan een kuren van karn, dat geeft die een stuk karn, maar dat door aan als deze zaten poort oren karn, en die gaan drehen en drehen met zotig, nee? So dat geeft ze van meer als wat we doen dan. En ik geloof wie als mamas, we willen perken zo voort in zo schwen waar we zijn, wat we hand je zet, dat zal dan ook voortsvrucht brengen. Over even tijd en even de jaren, dat is waar we waren, dat waar we dat zien en waar we dat zijn.
Dan dacht ik ook aan dat

Hans en Aron speelden tup in hof. Ze waren bij 10 jaar en ze waren goede vriend. Ze gingen tup naar school, ze doelden zich ook aan naar stoftup. Maar ze waren tjone broeder? Nee, ze leefden in een tienerheim. Wo tiener leefde, wenn tjone elre moe hadden, eerder wo de elre de tiener weer wasgenomen worden. Hier in dit heim leefde ze met 60 andere tiener tup. Viele van denen komen uit zware families. Ze hadden al veel dat leeft. Ze waren ook veel goorstijd tiener dan mank. Waren ook veel tiener, wenn ze er treitend waren. Wenn vielleicht veel geschlagen waren worden. Ganz verschiedene tiener leefden hier. Hans en Aron speelden jaren tup. O, ze hierden, dat alleen uit het water, ze zullen ongast eten komen. Als ze vandaag tot ongast komen, komen als eerste tante Agnes naar Fera. Tante Agnes arbeidt hier en poos naar de tiener op. Vandaag zo ovenst moest ze met de tiener reden. Tiener, we hebben water een groot probleem, zei ze. Het is al water gestolen worden bij ons in heim. Je weet dat het niet goed is, en we hebben met hun ook al veel door even gereed. Emma water temt ze wat ver, ook meest Emma temt het onlicht, werd ze donerhaft. Ditmaal is zo veel geld bij een tinte te lamp worden. Dat zijn 25 euro. Dat is zo veel. Dat sind haft so lang der Feier Sport, en Emma sin Geld alles zur Seite leicht. Haft sich nur gekauft und nur gejent. De zeit nicht, dat sie so ohne dem anderen bezlamen. Et wel dat wir nu voor alle Typ beden, in het Ungast eten. Num Ungast, luert van durch en mein Kabinett, dat du werdet zetlamt haft, ne mietemt, en dat betant. Wenn je dat zelfs betalen worden en wie niet wieder zitten brokken in den werd geslaamd heeft, dan wordt het beter gonne. En de stroof wordt niet zo groot uitvallen. Alle tiener zeiden een naar de anderen aan. Wer is het te wezen? Jeder zeide aan, wer kan plus te wezen, wer wordt rood. Maar dan stonden ze op, beden alle tup en konden nu ongast eten. Hans en Aron vertelde zich nog Eugel. Wer kan het bloß zijn? Wat denkst du? Jiedere beschulden anderen. Jiedere dag, wer kan het bloß zijn? Aber het kwam Tonja van Donet en de Agnes betjana. Ze wordt het ovend. Ze hadden zo ovens nog eenmaal tip ondacht. Aber ook dan kwam Tonja. Die hadden van ons ovens al ozen en teuma weer in hem leeën. En dat men lee betalen zal, wanneer zij wat slechter te doen had, dan wordt een ook leichter worden op hem horten. Maar deze tiener komen van de tiener niet betalen.

Ze verjente een paar dag. De dreiter kwam van de mans en zei: Tiet, Tina, het heb van een hoen metgebracht. Dit hoen wordt ons van door wiezen wer van jullie gestolen heeft en wo dat geld is. De Tina ziet zich om en hoen, we zullen dit worden. Aber hij zei: De hoen wordt ganz alleen in de ene stof zijn. Jeder van jullie moet de eindzijd in de stof neem gaan, de hoen om zorgel pakken. Wanneer hij treedt, dan heb je gestolen. Wanneer hij niet treedt, dan zou je einfach aan de andere zijde eruit gaan. Aan de andere zijde wordt het op je leren. De Tina wunderde zich, wie zal dit gaan? Jeder Tint moest alleen in de stof neem gaan te eindzijd, de hoen om zorgel pakken, aan de andere zijde eruit komen en de dreigte daarheen wiezen. Een Tint kwam, het tweede kwam, en zo komen de alle dertig, jeder kwam, wo is zijn heen, de hoen had ook nog eenmaal niet getreed. Nee, de dreigte leut eindelijk alle gaan, aber dan kwam Brus aan de rij. Brus jint ook neen, en kwam aan de andere zijde weer uit, de hoen had niet getreed. Hij wo is zijn heen, de dreigte zei, Brus, waarom hast du je gestolen? Hij zei de dreigte aan, van wo wist hij dat? De hoen had toch niet getreed? Aber der Dreite sagt, Brüss, du hast dem Hohn gar nicht am Sorgel gepackt. Hattest du Schiss? Wisst du, dass er dann drehen wird? Von wo wisst der Dreite der Brüss? Das konnte doch nicht ihr Sohn haben. Wir konnten das nicht weiter. Aber der Dreite hat eine ganz schöne Gedanke gehabt. Er hat dem Sorgel von dem Hohn ganz mit Öl gemacht. In jeder Zeit, wenn dem Sorgel anfuhrt, die kwam aan de andere zijde uit en had ol op zijn vingers. Aber Brus, die had hem zorgel niet ongevoerd, want hij wist dat wanneer ik hem ongevoerd, dan wordt de hond op ons nog werkelijk treden. En zo had hij hem niet ongevoerd. Ja, zei de dreigte, wie zou je dat? Dat we leiden dit, eerst wanneer, zijn dat toch onlicht. Beter is, wie betalen dat zelfs.

Nu moest bröstet för alla tina betana, en dit vind je red op een gonsen hof. Bröst skämde soja, wat hoi je dona had. Hoi moest nu ook tre tolo, wat hoi je tlamt had. En tina het vind zo kunt olum, dat van je ernst wo wat je noma hebben, wat je niet geheerd haft. Eder je wat je zaast hebben, wat ook niet goed weer, betant dat leuwe voet. Dan brukt hun tot nicht wieder dritte, dan brukt ook nicht andere jund darauf hanwiese, wat einem dan ook immer so erschämt. Betant leuwe zelfs, en dan wordt einem veel leichter op m'horten.

Князь велен фон Доуне шич встал, да ходит, да грёте и ворошень. Эна штот ходзыш тот пинеш раме шпрока, тот ты рыца мун, вен дон пьян эйн дарт вун, тот тойс и шторфа вир. Тот вен соя рыца. Эн дот ты чоне эрбен ход, вер хиня ам дот олос ова вод. О, ню фрейда сыш оба фейла, ван дот утрюп вод зэна. Wurde de Sache Ola kunne trier, wo doi mensch alles hod, de hod schändlich viel wische Bilder von so ja wische Mulas. En de hod so viel Gold, en so viel schöne Sache. Jo, do wolle ze Ola noch wat auftrier. Nu finde tiet al am, wo de dood wir, en nu wurde utrüb seine. Von wied im Bräut komme ritte menschen typ, met gons grote en smakke ootes komen die. Kie wolle ze nu Ola wat oftrieën van dat. Want dat rietum wordt uitgeruipt worden en verkauft. Ola mensen komen in dem zool nen. Dat we een grote zool op het weer proper val. Wat de laatste plots werden de mensen alles had de eien nummer. Alles wordt stel en zool, als de rechter opstond en zegt, wie mag ik hiermee de testament op en lezen wat ons de verstorne man geschreven heeft. Alle werden ze stel en werden ganz gespannt wat nu komen wordt. Als eerste wel wie een beeld vertuipen, op dat beeld zou wie dem zin van deze man. Dem heeft hij al zo jong verloren. De zin kom met 16 jaar ams leven, voor een grote aanval. En even dood is de man nie rechtig wasje komen. Dit beeld wel wie als eerste vertuipen. Dat wie een beeld niet zo groot. Dat woest voor de jong voor dat huis stond. Nee, dat woest gewoon niet zo rechtig. Alles weer stel. De hoopte dat woest voets wiedergone. Maar de rechter zegt, dat kon niet wiedergone, zolang als dit beeld niet verkauft is. Dat staat hier geschreven, dat beeld zal als eerste verkauft worden. Jeder von der Ritter Lied zieht sich an, als will doch nicht dem Sinn sehen, wo der ganz normal anders vor dem Haus steht. Nee, das Bild interessiert ihn nicht. Dann stund eine letzte Reh ein Öberte ab und sagt, na gut, das Bild kann ich nehmen. Ich hab immer dem Gude gemacht bei dieser Ritterfamilie. Ich kann dem Jung. Ich hab mit einem gut immer verstanden. Jo, ich hab einmal geläuft. Het hoopt dat beeld is niet zo een dia, en dan word ik dat zuipen. Jo goed, zei de rechter. Het wordt dan maar zeggen, 10 euro is dat een ordning? Jo, 10 euro is een ordning, zei de oude onkel. En dan wel toch eens een mooie geven, vroeg de rechter nog maar een zool nena. Nee, wel toch zo'n mens, wem interesseert dit beeld? Ze kwam de oude onkel naar verre, nam dat beeld en wil zich kunnen waar het doelzat op zijn plots. Maar dan zei de rechter, nu wacht mal, blijf hier stonen. Wie lezen weer dat testament? En daar heeft de man geschreven. Wie mijn zin opneemt, bij wie mijn zin zijn beeld en huis een plots vindt, daar zal alles trieën wat het had. Oeh, nu vangen de mensen zich aan op te rijden. Dit kon toch niet zijn. Alles, ze willen nu van wiet en broodje komen. En ze willen ook van die schone dieren beelden wat afhebben. En van dat geld. En van dat alle schone zaken. De grote teppische. Nee, nu worden ze alles dus een mens trieën. En dan nog hem sonst. Maar de rechter zegt, ik kan nu nog zo opreien. Dit is hier zo geschreven. Wer dem zin opneemt, ook wanneer plus dat beeldje bleven is, daar zal alles treien. De mensen gaan ze alle ganz treurig uit. Jo, nu weer alles te lood.
Nu kunnen ze nog zo zeggen, wie willen dat beeld? Maar nu wordt het lood verkocht, weer verkocht. En dat wordt nu alles te worden over de Israël. Wordt het zo is het ook met God. God gaf zijn zin, Jezus. Zijn die eerste wat hij gehoord, dat gaf hij op eerd. En wer dem opneemt, dat wordt nogmaals het oude hemelrijk over.

En op dat hebben we ons alle vrije. Al door hun de haren al opgenomen hebben. En wer dat nog niet gedaan heeft, nog is het niet te laat. Nog is de laatste stunde gekomen. Wie zijn nog alle aan opnemen en ons wat.

Hallo Tinja, hier reed Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lief en dat hij wil gaan dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kunnen alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeiën naar wat God zijn woord te zeiën heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Griezisch Tramp. Beëerst val ik in 2e Mose, kapitel 16, versjes 4 en 5, en 21 tot 27 lezen. En hij zegt dat zo. En de Heer zei te Moses, check je mal, ik wil bruid van hemel regnen, en de mensen worden jede dag genoeg voor den dag absammelen. Aber ik wil aan met dit opproeven of zij naar mijn roodhartje willen of niet. Aan de zesde dag zullen zij dat aanrijden wat zij net brengen, en dat wordt tweemaal zoveel zijn als aan een ander deel. In vers 21 tot 27. Nadem sammelden zij immer dag voor dag zoveel als zij te eten brachten, en wanneer de zon heiter werd, dan verschmolt dat eeuwige. Aan de zesde dag sammelden zij aber dat doppelte. 4 liter voor jedem, en dan schijmen de leiders van de gemeenschap op en zeiden Moses dat. En Moses zeid, de Heer heeft zo gezegd, Marie, als de dag ten reve, de Sabbat, die blijft heilig voor de Heeren. Bakt van deel wat je wilde, en kijkt zo als je wilde. En wat door even blijft, dat houdt voor de nächsten dag. En zij deiden dat, zo als Moses aanzeed. Zij hielden dat eten, wat de nächste morgen, en er werd geen schlechte geruch daarbij, en er werd ook geen moeder. En Moses zeed, eet dat van deel is de Sabbat, de dag die de Heer gewet is, op eerd wordt geen zijn. En zes deel zal je opzamelen, aber aan den zevende dag is de Sabbat, dan wordt de nisch zijn. Aan de zevende dag, als een van volk Rüttingen om op te zamelen, vangen zij nischt. En onze geschicht is de Griezisch Tramp. Mama, ik vind geen reine Tramp, ruikt Melissa van ihre Stoel, einsamarins. Na, dat meint dat du hast gister nicht gedoen, wat ik die zeid. Weet's nach? Ik zei de zus al die grieze wasch naar mij brengen, dat ik de uitwaschen kan. Alles wat in de wasstoel weer, heb ik reingewaschen. Ach, na, oba, wat zal ik dan nu doen met? Vroeg Melissa. Du wasch matte dezelfde stramp aantrekken wat du gisteren aan had, zei mama. En du kost kracht nu al die grieze wasch naar mij brengen, en dan wasch ik die van deel nog uit. Melissa wird nicht sehr schaftig mit der Sache, aber sie stampft auf ihre Stuhl und deut, was ihre Mama sieht. Als sie tritt heim, wird sie im Bett vergrunzt und sieht. Ach, das ist nicht reich, Mama. Das ist mir meine Strampkeipe, dass ich nicht Bruch Schwienchen antrage. Oh, warte mal im Bett, sieht Mama, als sie eine Bibel nimmt und durch die ich blättert. Du bist sei es so, als die Kinder Israel mal wären, als sei je an Moses und Aaron Gramsäue deide. Oba, Gramsäue wie wirklich je an Gott. Hier, lest et mal fair, seht sei, als sei Melissa die Bibel in der Hand geif. Ganz anwählig, nein Melissa die Bibel und fang an zu lesen. Dort sagt, an den zevenden dag als einje van volk Rüttinge om op te zamelen vangen zij nischt. Nou ba, wat heeft dit met mij te doen? Vroeg zij. Wat vangen zij nicht? Mana, dat bruid van hemel, antwoord mama. De Israëlieten zullen jede dag om Samarins Rüt gaan en deze mana tep zamelen van op de eerd. Zo veel als aan den dag velen wordt. Bloos om zesde dag zullen zij genoeg tijd zamelen voor den zevende dag ook. En den zevende dag weer heilig en dan zullen ze geen arbeid doen. Die wat niet naar God zien wird harten, nemen den zesde dag niet genoeg voor den zevende dag. En als zij dan Rüttingen te eten tijd zamelen, weer doen niets. En wem zijn er schuld blijft weer dat? Na, ganz ere ine schuld weer dat.
Maar wat heeft dit met mij te doen? Ik verstoe die niet. Zegt Melissa zeer ernstig. En mama antwoord. Zij werden God niet gehoorzaam. En nu moesten zij door onze lieden. En dat weer ganz ihre ene schuld, dat zij den zevenden dag niets te eten hadden. En weet zij jet die dat van deel. Du wirst mir jester nicht gehorsam. En nu moetst du door onje lieden. Die ne stramschuf lood as ladig. En wem sie ne schuld is dat? Ach, dat wol mine, zeid Melissa. Mama, wie deed dat leid dat ik zo grunzig weer. En dat ik die nicht gehorsam weer. Aber nu heb ik je doen wat du zeidst. Mama lacht en beten zeid. Oké, zeer goed. Dan was de Mario ook reine stramp han. Nu heb ik wat vreugd. Wat deest du, van dingen niet zo uitvallen als du hebben was? Deest du dat eerst naar die selbst zitje? En denk je als dat dine schuld is? Oder, als du irgendwat anders had kunnen doen dat alles beter schaft? Oder deest du dat eerst din vinger naar andere wiese? En anbeschuldigen. Deest du grunzen en grumzooien? Deest du ze goor nog maar God beschuldigen voor dingen wat niet kraak reicht uitvallen? Weetst du dat, wann du grunzen en grumzooien deest, dan deest du werkelijk je in God grunzen. En weetst du dat du met zegst, dat God heeft wat je doen wat niet geht is? Zijne instelling is niet reicht. Wie zullen alle God om vergeving vragen voor alle onze grumzooien? En de vers om uitwendig leren is in 2 Mose, kapitel 16, vers 8b. Oder, meen je dat we mogen ons? Wie zijn we? Jun grumzooien wie jeen dem Herrn. Wie hand hier je leert dat we zullen niet anderen, ook niet God beschuldigen?

Dank zijn Tjenja voor een je schuldzaamheid om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreugd, want je wordt niks in zware hartje willen, nur de aandacht van jeder dag met Jezus.

The clock is tien. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Met dankbarem horten begrijs ik alle touwheren van deel. Het junt van horten waren welkom te dit programma en wens ook dat de haar ons van deel top zenen mocht. Dat wie aan deze tijd de God ons jef doch genoeg haben mochten en alle schwierigkeiten die ons het leven brengen deed, vrouw ons een weg te goenen, zoals aan dat je veld en aan ihr brengt. Zo mocht de haar ook tot de touwheren van deel zenen zegen geven.

Wel junt erkwicken, dat je ruw vingen voor june zeil. Doe dan ook door aan beden dat God ons dat mocht gelingen loten. Lieve God, wie danken die van harten dat ons de weg nu die, der ich die grote genoed opgemerkt worden is en dat wie toegang hebben door die. En dat du ons lieve voeder im Himmel ons lijf hast. Wie danken die ook voeder dat du ons inloden des nu die te komen, dat wie onze lasten en onze problemen die brengen kennen. En dat du ook du metvorig worden lässt en ons halbs ook derg te komen. Lieber Vader, wie danken die ook verdiene Einladung, en wie beten dat du ook van der din woord zeinen mocht, ja voor alle tau hier dein Gnut, din woord ab te nemen, en ook tom zein dein loten. En Jesus in den Nomen, bet wie dort. Amen.

Ik lees van jou een tekst uit Johannes, dat 11e kapitel, vers 28. En als hij dat gezegd had, ging zij aan en roept ihre Schwester Maria heimlich in zee. De meester is door en roept die. Deze vierde wil we van jou een beetje betrachten. De haar is door en roept die. Johannes beschrift in dit kapitel Lazarus zien opwaken van

Nu wel wie toop uit Matthäus kapitel 7, de vers 1 tot 5 lezen. Duid niet andere rechten, dat die ook niet gerecht worden.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijkt dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma's van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschijt. De nummer voor dit programma is 274. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 274.

0: Hier het niks in een kapitel gelezen uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 11. Dat kwam zo ram als Jezus op een gewisse stede om gebed weer en dan op hier, dat einer van zijn jinge te aan zeed. Haar, lie ons beden, zoals Johannes zijn jinge beden lie. Hij zei te aan, wann je beden dan zacht zo, ons vader im Himmel, die nomen zal heilig geholen worden, lot dien recht komen, en dien wellen op je het zo gedonen worden aus im Himmel. Jef ons dag voor dag ons brood, en verjef ons onze zinden, wiens wie verjeven ook alle die ons schuldig zijn. En leid ons niet aan de verzekering neen, aber bewoor ons voor den Weisen. Dan zei hij toe aan, wo wo dat zennen, wann van junt weer merden aan de nacht woord nu zijn een vriend konen en zaaien. Vriend, lie mij drie boltje, wiels einer van mijn vriend is op zijn reis bad mij gekomen, en ik heb nust am veer te zaten. En wann die van bennen dan zaaien woord, bouw dat mij niet. Der is al touw gesloten, en ik zie met mijn kinder al am bad. Ik kan niet abstonen en die de geven. Ik zei junt, wann hij ook niet woord abstonen am die te geven, wiels hij zijn vriend weer, woord hij ober abstonen en am geven, wat hij brokt, wiels hij zo aanhoudend weer. En zo zei ik te junt, vroegt en junt wat geëeft worden, zeegt en je worden vingen, klopt aan en der wat junt opgemaakt worden. Wiels wer door vraagt, krijgt, wer door zeegt, vingt en wer door aanklopt, voor dem wat opgemaakt. Ken je junt een vader denken, dat hij zijn zoon wordt een steen geven, wanneer hij hem nog brood vragen wordt, en wanneer hij nog een vers vragen wordt, hem een slang aanbieden wordt, of dat hij hem een skorpion geven wordt, wanneer hij hem nog een ei vragen wordt? Wanneer je dan, dat je slecht bent, toch weet een junt kinder te geven, wat goud is, hoeveel meer wordt je vader im Himmel, dat den helden juist geven, die hem dan nog vragen. Jezus drijft een stam in Zotan uit, en als de Zotan verleidt, fangt de stamme Mann an te reden, en dat volk verwundert zich. Einige oberseden, hij drift de Sotan uit durch Beelzebul, den bovensten Sotan. Andere versachten am doran, dat zij nu een teken vom Himmel vroegen. Jezus wist wat zij dachten en zei te aan. Irgendein Rick, dat zich an zichzelf niet einig is, brengt zichzelf aan de grond. En eine Familie, die zich aneinig is, fällt uit nein. Wann Sotan zich met zichzelf niet einig is, wo soll dan zijn Rick bestonen? Ik zei dit, wil je zeggen, dat ik de Sotan durch Beelzebul uitdrief. Wann ik de Sotan dan durch Beelzebul uitdrief, durch wem drieven jene kinder die uit? Do wehen woren zij jene rechter zennen. Aber wann ik de Sotan durch Gott zijn Finger uitdrief, dort meint dat Gott zijn Rijk al nu jene gekomen is. Wann een Storcher met zijn Gewehren reit steht, ewa zijn Huis te woken, blijft hem dort zijn Gesächer. Aber wann een Storcher aus Hei ewa am Kämt en am Unja kriegt, nehmt hij am seine Gewehren wach, ob die hij sich verleiht, en verschenkt, wat hij gestohlen haft. Wer nicht met mi is, is jegen mi, en wer nicht met mi taub sammelt, verstreit. Wann ein Arena geist uit ein Mensch rüdfort, wandert hij durch die Wildnissen en seegt nur ein Platz, wo hij terugkommen kann. En wann hij keinem fängt, sagt hij sich, ek wo war er trig no mein Huis gonen, van wo er keim. En wann hij kämt, fängt hij dat Huis rein en in Ordnung, dan jeet hij en holt zich zeven geister, die door euer zijn als hij zelf, en dan traken die aan, en wonen door, en dat is met de mens euer als dat eerst weer. Als Jezus dit ziet, ziet een vreugd om volk met lüde stem, je zeeën als die lief, die je droogt haft, en die brasten, die du je zorgen haast. Hij ober ziet, nog meer je zeeën zijn die God zijn woord heren en daunen, wat dat zegt. Als dat volk zich am meer, en nood drängt, funke an te reden en seht, dit zijn verkeerde menschen, die seken nur een teken, an wordt ober 16 teken gegeeft worden als dort van profeet Jona. Zo als Jona een teken voor de Nineviten weer, zo wordt de menschen zijn een teken voor deze generation zennen. De kenigsche vom Sieden wordt om je rechtsdag opstonen in deze generation verdammen, wil zij keim van de andere Siedwelt, Salomo seine Weisheit te heren, en hier is einer, die grater is als Salomo wir. De Menschen van Nineve worden im Gerecht mit dieser Generation taub abstonen en an verdammen, wil zij keeren arm als Jona predigt, en hier is einer, die sicher grater is als Jona wir. Wer eine Lamp ansteckt, verstärkt die nicht en bestelpt die ook nicht mit ein Gefäß, aber stellt die ab ein Lampenholer, dort die nennen kommen, dort Licht seinen kennen. Dort Urg ist dort Licht für den Körper. Wann die Urg gut ist, hast du Licht für den ganzen Körper. Aber wann die Urg schlecht ist, is die kerpe ganz am diesteren. Seid du nu, dat het licht en jünt nicht diester is. Wann die ganze kerpe dan licht is, en nus diesteret an sich haft, dan wordt die ganze kerpe so voll licht zennen, als wann dat van een dag schienende lamp kämt. En als hij nog red, lood am een gewässer Pharisäer aan, met am taub te eten, en hij ging nan en zat zich om das. En als die Pharisäer dat zag, wundert hij zich, dat Jesus zich ver dem eten nicht te heng was. Ober de haar zeet to am, die Pharisäer holen de koffels en schieven van buiten rein, ober innerlich sind die verschlachtet en gestohlenet. Die Noren, haf nicht die, die ans Bütterstedt gemorgt haf, ook dat Bennerste gemorgt? Geeft wat die an jünd haben zum Goden, dann wat für jünd alles rein sein. Wei jünd Pharisäer, die geven vom Peppermint und Dell in alle Kirchenkrüt den Tienden, aber am Leib zu Gott in Gerechtigkeit kämmer jünd nicht. Dort Letzte soll je gedonen haben, in dort Erste nicht ungeloten haben. Wei jünd Pharisäer, die seinen Jieren die Baste setten in die Schulen zu haben, in dort je ab dem Marktplatz gereist worden. Wei jünd Schriftgelehrte und Pharisäer, je Heichler, wils je sind so als angetekende Gräber, ewa die Menschen gonen en nicht anworen, dat die door sind. Dann antwoord am einer von de Schriftgelehrten en seht, Meister, wann du sonst sagst, dummert beleidigst du uns ook. En hij seht, wei auch jün Schriftgelehrte, je beloden die Menschen mit Lasten, die sie schier nicht drogen kennen, en je selbst rieren nicht einfänger an die drogen te halpen. Wei jünd, wils je buren Gräber für die Propheten, die von jene Vodas stout gemocht worden. Damit bewies je, dat die dat Gottheiten, wat jene Vodas gedonen haben, wils die haben die bestemd stout gemocht, en je buren an die Gräber. Da wehen seht Gott an seine Weisheit. Ek wo an Propheten en Apostel schecken, en einige van die waren sie no stonen en dout maken. Da wehen wat diese Generation für all die Propheten ihr Blut verantwortlich sennen, dat du es vergoten worden, von dann aus de Welt de Grund gelacht ward, von Abel sin Blut, bat Zecharia sind, de zwischen den Altar in den Tempel amtheim. Jo, ek sa jünd, dort wird von dieser Generation gefordert worden. Wei jünd, Schriftgelehrte, die haben den Erkenntnisschlittel wahrgenommen, die selbst sind nicht nern gegonen, en leiten die nicht nern gonen, die nern wollen. Als er an dit gesagt hat, reden die Schriftgelehrte und Pharisäer am Hort an, proofden am mit viel Fragen auf, en luden hingerlässig nur eine Antwort, womit sie am Wurden beschuldigen können.

Hier is Radio HCJB met de Gode Noorrecht. We studeren wieder de handwijze op den Messias, die we in de vijf Mosebücher vinden. Dit Bibelstudium wordt van Flat Paraguay Iwasat in Okrütje geeft.

Moses dem weer deze rebellion van volk al gans eeuwen. Ze komen aan als baby's ver, die hij op zijn oren dragen zal. Maar alleen kon hij dat volk niet dragen. Gans kapot bood hij dem haren dat hij aan sterven laten zal, wanneer dat ze weer maken zal. Bij deze ereignis in Kibroth Hatava hebben we twee gebeden die bij jeen godsdien willen zijn. Dat besteedt op een grote onderscheid tussen dem vorigen gebed van einem echten Gotteskind, zoals bij Mose hier, die daarom bood dat hij sterven kon, wies hij de rebellion van dem volk niet meer uithält. In dem vorderen gebed van dem volk, dat moed daarom bezorgd werd, de ene wensen te bevredigen, in dobi godsdien willen gans vergaat. Aber Gott leidt de Mose nicht sterven. Hij gaf hem wat betret, dat zijn geestelijke leven stortje wordt. Hij ordent aan dat Mose 70 mannen uitwählen zal, die met hem de schwere last dragen zullen. Mose verzamelt deze rondom de heilige woning. In de haar kwam in een waldrover en leed zingen geest op die. En die vangen aan als profeten te reden. Deze handeling weer een grote help voor Mozes in je zware opgave. Mocht misschien je de materialistische mensen je bezerheringen te hebben die in werkelijkheid niet stroef zijn. Wanneer je over een Gottesman die im jeslichen kampf moedloos geworden is om wat bed dat am schoden kon, erhielt de haar dat niet en schützt am damit voor de schädliche Folge van zijn gebed. Gewöhnlich heeft hij am wort wat am im jeslichen leven helpt. Dat is ermutigend, dat God niet zozeer naar onze wereld huist, sondern aan de instelling van onze hart prüft. Want wie volgen ook niet weten, wat wie bij de zelen, weet de Heilige Geest over al, wat wie brokken, en der we met dem verspreidje rekenen, dat ons alle dingen ten baasten deinen. Van de 70 profeten waren Eldad en Medad niet in de groep bij de Heilige Woning. Ze waren am Lager gebleven, en trotzdem komt God zijn geest op aan en ook zij vangen aan als profeten te reden. Als Mozes zijn gehilfe de Jozua dat zag, klokt hij die bij Mozes aan. Maar die handelt wijze en ohne eifersucht. Hij zegt, mocht doch God dat alle hem volk als profeten wäre en dat de alle dem Herrn zijn geest treien. Deze houding van Eldad en Medad leert dat niet alle Christen in ons schema passen. Für ein Gotteskind ist Toleranz angebracht.

0: En nu in Hazeroth lezen we dat de 4 Mose 11 van 35 tot kapitel 12 vers 16.
1: Van de lastgreva trok dat volk weer naar Hazeroth en ze blijven door. Miriam en Aaron reden geen Moses wens in een vrouw die van dat land Kush stond. Hij had zich een vrouw van Kush gevriet. En ze zeiden, reed de haar dan alleen durch Moses, reed hij niet ook durch ons? En de haar hier dat. Moses wie een zeer deemotje mens, deemotje als alle mensen abieerd. En de haar zeid voetste Moses en te Aaron en te Miriam, God ruut naar dat verzamelingszelt die drei. En ze gingen alle drei doorhaan. Toen kwam de haar af en de walgestende en kwam bed aan de ingang van dat verzamelingszelt en roept Aaron en Miriam en ze gingen bij doorhaan. En de haar zeid, harste mol. Wan man gezond weer een profeet van haren is, dem wil ik mij openboren in bilderspraak oder in dreim met am rede. Aber so steht dat nicht met mijn deiner Moses. Am hab ik mijn ganzes huis anvertraut. Ik red on ja feier uge met am, sodat hij dat verstund en nicht derch verschlotene wird en hij zag mij in mijn gestalt. Waarom hab je jun danische vers jen mijn deiner Moses te rede? En dem haren zijn oja brennt op jen aan en hij dreht zich waas. Ook de walsch verschwung van dat verzamelingszelt. En tschit, door wie Miriam van de leprakrankheid bedeit, dat ihre Hüt wit wie als Schnee. En Aaron dreht zich naar Miriam en wordt aan, dat ze de leprakrankheid hoort. En zegt te Moses, mijn haar, laat deze zind nicht op ons blijven. Wie hebben zeer onbedacht gehandeld en hebben ons verzindigd. Laat Miriam nicht so zijn als een deutsche geborene kind, dat hol vervuld is, wann dat van de mutter tschemt. Moses schreeuwt om haren, God heil haar doch. De haar zegt te Moses, wann er voor de haar im Gesicht gespeien had, wird ze zich dan nicht 7 dag schämen? Laat haar 7 dag aufgesondert büter dat loger zijn, nur dem soll sie wieder abgenommen worden. So wird Miriam 7 dag aufgesondert büter dat loger, in dat volk trok nicht wieder, bet Miriam wieder abgenommen wordt. Nur dit verleiht dat volk Hazeroth, en ze stelde er loge in de Paranwildnis op.
0: Dat opbejere van Aaron en Miriam. In Tabera rebelleerde de Israëlieten jegen God in zijn knast Mose. En bij de lastgreva waren dat de Uitländer. En nu, in Hazeroth, rebelleerde zijn ene familie. De Israëlieten waren naar Hazeroth gekomen. De algemeen geldige onordning van 15 gebod besteedt daarin, dat wie de rechtmäßige autoriteiten respecteren en aan je harsche zelen. Mose wie die van God en je zade vira voor Israël. Nu leende zich sogar Aaron en Miriam jen zijn autoriteit op en kritiseerde aan, wil hij een kushitische vrouw gevriet had. De chast wie je niet de eindelijke strijdpunt, dat probleem wie dat ze neidisch waren. Dat is meelig dat Miriam een profeten wie in den heisten posten, den God ihren broeder Mose gejeeft had, nu zelfs hebben wil. Aber Mose wie een zeer geduldiger man. Hij verzocht niet zich te verteidigen, denn hij had hem haren als zijn verteidiger. En God trok de drie dan naar de heilige woning. Dort bestroofde hij Miriam dan met lepra. En wens de onstettingsgevoer wordt ze voorts uit dem Lager uitgescheid. Reicht je nicht selbst, meine liebe Freund, sondern jeft Gott seinem Zorn rum. Et wel verjelte, rete haar, sagt het in Römer 12, Vers 19. Wada einmal beweis ich hier Moses in jen Sanftmut. De ongerebene Mann bet für die am ongerebene hat, um haaren. En wada erhielt Gott am, in heilde Miriam. Ze must über 7 Tage Büterholf vom Lager bleiben. Wann dein Vind hungerhaft, dann jef am te eten. Wann du dort deest, so wurst du lehende Kohle op sin Kopf leie. En lot die nicht von dem Beisen unertrie, sondern besieh dat Beise mit Gaudem, sagt het in Römer 12, Vers 20. Natürlich konnen sie dat Lager während dieser Zeit nicht ableisen.

0: De straat van Sinai bij de Jordan, Kadesh. De geschicht van Kadesh bildt den Hauptpunkt van de straat van Sinai bij de Jordan. Dit is een parallele te dem Roden Meer en de straat van Egypten om Sinai. Nog Hebräer 3 van 7 tot 19 is dit een wichtige boodschap voor de Christen.
1: Zoals de Heilige Jezus zegt, vandaag wanneer je zijn stem hier worden, verhoudt je nog wat niet. Zoals dat passiert, als ze mij in de wildnis verzochten en ze mij zo geen onweren. Zijn voeders verzochten mij en stelden mij op een proef en hadden toch 40 jaar je zijn woord uit verandert. Door wie een woord uit passig over dit falsch en zegt, immer ere zijn er hoort en ze verstonden mij niet weinig. Zo schwoer ik in mijn oor, ze zullen niet in mijn roen aankomen. Seid junt verbreider, dort China von junt in beiset en nicht schlevjet horthaft, dort von dem lebenden Gott aufchämt. Redjunt untereinander alle Tag Motto, solang aus dort noch von Dorkheit, dort sich von junt China derch die unschmerende Sünd hortmokulat. Wie sie hier ganz wertlich zu Christus, wann wie dort vertrühe von Anfang bis ein Vorstaule. So aus je sagt es, von Dork, wann je seine Stamm hiere, dann verhort je nu horte nicht, zo als dan, als ze mij verzochte. Wer wäre die door je hier hoorde en doch je een aanwere? Wäre dat niet alle zonen die met Moses uit Egypten uitgetrokken waren? En ewa wie moest God zich 40 jaar oeren? Wäre dat niet ewa die door zindigste en dood in de wildnis liggen blijven? En wem zest dat God met een eid verspreidje dat ze niet in zijn roe nankomen worden als die aangehoorzaam waren? Zo zei wie, dat die nicht doornen komen konnen, wie sie nicht leefde.
0: Des Tijds betreidt sich op all die van Mose uit Egypten rütgeviert worden. In Kadesh rebelliert dort falsch jen Gott. Und statt in dat verheidene Land nen te treiden, wollen sie nu trein naar Egypten gonen. Deswegen worden sie dort ook verurteilt, 40 jaar lang in de Wüste in de jen van Kadesh rum te biesteren. In Hebräer 4 en de Vers 6 Batien steht,
1: wils dat nog zo steht, dat einje in deze roe nankomen worden en die, den dat de eerste predigt wordt, nicht nangekomen zijn, wie ze nicht leefde en nicht gehorchte, stelt hij nog eenmaal einen dag, een van dag, door verreid. Lange tijd noher leidt hij derch David zeien, van dag, wann je van dag zijn stem hier worden, dan verhoort je nu hoorten nicht. Wils wann Josua aan te die roe gebracht had, wordt God nicht nachher noch von einem anderen Dach geredet haben. So jeft dort für Gott sein Volk noch eine versprochene Ruhe, eine Sabbatruhe. Dort ist so, wer an Gott seine Ruhe nennt, schämt, der ruht auch von seiner Arbeit, groß so als Gott von seiner.
0: Wo weit wie dort jene Ruhe in Kanaan mal ein Aufbild von der Ruhe ist, der Gott für alle Leben vorbereitet hat. Sie verstockte ihre Horte und sie versuchte Gott in Prode am Auf. Sie wäre an ihre Horte verbiestert und verstünde Gott seine wenig. Wir können den letzten Fehler machen, wenn wir Gott seine Verheitungen nicht in Anspruch nehmen und nicht daran leben. Die Tatsache, dass es sagt, von dort sehen wir unsere Horte nicht verstocken, bewiesen, dass die Möglichkeit noch besteht, wen ungehorsamen Unglauben nicht in diese Ruhe einzugehen. Andererseits bewijst het dat het een eeuwige ruw heeft, die God voor die opbewoord, die voorhoofd en arm leven. Wie zullen ons voor de ongeloven heide, die ons van God traant? En wie zullen ons jenseits jeden dag ermonen, damit zich onze horte niet verhoorden? Als zonen die we aan Christus aandeel hebben, moeten we onze toeversicht van aanvang tot om eind oprecht houden. We moeten de verheitungen om geloven hier en aannemen. En wie moeten bemächt zijn en die roe in te gaan, indien wie ons dorfje heiden en den ongeloven van de Israëlieten te volgen.

Gede Marius. Det var schon gett idag van de alle dag amakas dat zalts je den. Dat jaft je du een paar zarte mensche. De ene de hele nusch van wat ik dat gister al je doen ha. En dat al ne ganze minuut is dat dat hult je aan het niet zijn, wat moet ze zijn. En als je af dat zinne, dat je een jaar en eind het zelfs erin dat, maar dat je aan het nus. We zijn dat bij die lijst je dat, wanneer alle dag allemaal dat zelfs is. En dan denk ik allemaal aan bij het aan deze is allemaal zijn metoren. Die wat is ik nog maar opstalen om muziek spelen, om een takt ongeven. Want ik heb een groep is Ramkiele Welle, dat is het Schlagzeug, zei eens je dat. Dan nemen ze een Traktor aan, en dan de hem op een gewisse Ort abspieden. En dan pottert hij door. En we zetten die, wo du kwechfuts abhielt kan. Und dat zelfs. So, we gaan van deel Montag. En ik würde mich freuen, want dat een schöner Montag wart für die. We fangen van deel einen nieuwen Aufschnitt an. Van deel is de 21. September. En van daar fangt dat met een Fahrjahr aan. Dat wordt waarschijnlijk op steden al zeer goed zijn, dat dat niets uitloten dat. En alles fangt aan te groeien en zo wieder. En een goede bedinging te groeien hebben. 90% chance verreien en opwarmen bij 27 graden en makkelijk worden bij 19 graden Celsius. En struffer wind uit het noordoosten. Bad 50 Kilometer der Stunde konnte pisten, da war wir dann nochmal mal die Pfeile. Wer ist die Pfeile, von wo der Wind kommt? Und sie, der stoppen sich den Fingermüll an, dass er einmal Nordworten anhöhle, der beim Winden seine, von wo der erste Dreh ist. Er auf wurde der Talz dich heult. Noch sehr, wie das funktioniert. Amahan. So, das nächste Hochwand hier an dem Mol in Leuton.

Dankeschön für das Anschalten. Dankeschön für das Handkommen hier. Ich hoop op een ware Säune, op een ware Hier. En dan zijn we ons het nächste Mal.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzte Programm von Prediger Reimer an mit dem zweiten Brief Petrus im Neuen Testament und er hat hauptsächlich die Einleitung für diesen Brief. In dieser verdächtigen Lektion, wo wir seinen Wort meint, Jesus kennenzulernen, und wo wichtig das ist, wann wir Jesus haben angenommen als uns Heiland, dort wir ihn dann auch kennenlernen als uns Herr. Ich lade euch nun weiter alle ein, eingeschaut zu bleiben in das Studium, um zu seinen, wo wir kennen, wachsen und teilnehmen in uns christliches Leben, in dem, dort wir Gott sein Wort, die Bibel studieren dann für uns selbst. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter musst richtig sehen und zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von heute weiter in der zweite Petrusburg, das erste Kapitel, und endlich den zweiten Vers. Das ist ein sehr wichtiger Brief und haft zu tun mit einem christlichen Wandel im Herr. Ich lese nun die ersten zwei Vers. Simon Petrus, Jesus Christus, sein Glaube und Apostel, und den, die mit uns taubt, den selbe wertvolle Glaube geträge ha, derich uns Gott und Heiland, Jesus Christus, seine Gerechtigkeit. Möcht die Not und Fried vermehrt worden, derich die volle Erkenntnis von Jesus Christus, ans Herr. Ich will jund ware denken haben, wo wichtig Gott sein Wort ist, und wo sehr wichtig dort ist, dort wie dem Herr Jesus wirklich tjane. Ons irdische Leben fängt mit einer körperlichen Geburt an, ons christliche Leben fängt mit der neuen Geburt an. Gott sein Wort gibt uns Leiding, wo wir als Christen leben sollen. Eine persönliche Bekanntschaft mit Jesus Christus kommt, der Gott sein Wort beobachte und gehorsam sein. Möcht Genot und Fried vermehrt worden? Genot und Fried sind immer taub in dieser Bestahlung. Erst ist das nötig, dort wir Gott seine Genot erfordern. Dort meint, Gott haft uns gerat. Dit is nicht, der ich verdienst, nicht dort wie ne gute Charakter habe, oder irgendwort in uns, aber bloß dort wie Jesus aus Heiland angenommen ha. Wils he ans Leif haft, starf he am Kreuz, dort he unser Sünd betolen kun. Dorums halve is dort möglich, dort Jesus ans rade kun. Dorwegen, mein Freund, kann Gott die, der ich not rade. Wann wir Gott seine Genot erfahren, dann können wir auch Gott seine Fried erfahren. Das ist, was Paulus in den Römerbrief sagt, in Römer das 5. Kapitel, der 1. Vers, wills wir durch den Glauben, nun sind wir reich geworden, haben wir Fried mit Gott, durch uns Herr Jesus Christus. Da wäre einer, der Jesus eine Frage stellte, in Johannes 6, 28 und 29 beschrieben. Wat zal we doen om Gods zijn werk te werken? Vroegen zij. Jezus antwoordde en zei te aan, dit is Gods zijn werk dat je aan dem je leven, dem hij geschikt heeft. Paulus maakt dit ook zeer klaar in Efeze 2, 8 en 9. Dan derg je nood, zijn je zelig geworden, derg je in geloven. En dat niet uit je zelf, dat is een goof van God. Niet derg werken dat kennen zich, wordt pochen kennen. Je nood meent dat God heeft ons ganz bewezen, dat we niet verdient hebben en niet wert zijn. Wils we zinder zijn, hebben we God zijn oordeel verdient. Aber dort heeft God teruggeholen. Dort is God zijn erbarming. God zijn vrede is een troost te zijn kinderen. Nu, zoals we terugkomen en meer van Petrus leren, zei ik wat. Ons zin is niet dat Petrus een aangeleerde verscher is. Zoals im ersten Brief, so hier, jeft he meer leer in des korte Brief als een andere Schriever im Nieuwe Testament. Die Sache über wunde Menschen striede, behandelt he in een meestelige Weg. Petrus is ook een Nieuwe Testament Schriever, die Rechnung brugt, Gnod en Fried vermeerd worden, heeft he gesagt. Paulus wil nicht Mathematik brugge. He seht Gott wie Rick en Gnod, en dat God zijn vrede, je hebt weet even alles dat mensen verstaan kennen. Aber Simon Peter komt direct naar den punt, hij is praktisch. Hij legt de mathematiek aan zich en zegt, mocht die nood en vrede junt vermeerd worden. Dat is aber zeer wunderschön. Petrus blijft aber nicht bloos daarbij. Wo wordt die nood en vrede ons vermeerd worden? Wordt dat door een droom komen? Oh nee. Door die volle erkenning van Jezus Christus als Heer. Nu zijn we waar de trek bij dat woord erkenning. Wils dat zo wichtig is, waar we dat ook eenmaal zijn. Paulus onderstreept dit ook. En de Filippen deed hij schrijven, Filippen het 3e kapitel 10e vers, dat ik aan mag kennen leren ook de kracht en zijn afstonden van dood, ook de gemeenschap en zijn lieden. O, dat we dem Heer zo kunnen kennen leren. Werkelijk, Christentum is een persoon. We zullen niet bloos aan Jezus Christus leven, maar ook aan kennen leren, mijn vriend. Ons Heiland is levendig, hij is nu, en God zijn rechte hand. De profeet Daniel heeft geschreven, dat after kapitel 32 vers, over dat volk, die er God kennen, zullen alles bedienen voor zich brengen en sterk zijn. Mijn vriend, du wirst nicht voor Gottes dienst voor zich brengen, wat du Jezus Christus kennst. Van woer kent des kentnis die ab toe? Petrus wordt die nicht im Dunkel loten, hij wordt die nicht hängen loten. Wanneer hij derg is met dit brief, wirst du weten dat Jezus Christus kennen leren kent van een kentnis van God zijn woord. Je wees, is dat woord. Wanneer we verstonden willen wat we meenen met erkentnis en Jezus Christus, wil ik dat beeldlich erklären. Hier is een bijspel van een man die niet meer leeft. Denk dat een mij vraagt, kennst du den gestorbenen president Eisenhower? Mijn antwoord wordt zijn, nee, ik heb hem niet gekend. Maar du hast bestemd van hem gehoord? Ja, dat heb ik. En du hast hem gezien? Ja, ik zag hem eenmaal golf spelen. Ik zag hoe hij een bal kielde. Maar de politie checkte mij eierlijk aan. Als ze verleed ik voorts op steed. Ik zag hem den bal hebben. Dat is interessant. Hij wil niet veel beter met golf spelen als ik zie. Ik kon aber niet zeggen dat ik hem werkelijk kan. Du vraagt wanneer hij vandaag levendig weer en wordt aan die studierstof komen. Wist u hem kennen? Nou, ik leef, ik word hem kennen, maar ik word niet zeggen dat ik hem kan. Ik wist niet hoe hij even verschillende dingen veilde. Ik word denken dat zijn vrouw en familie hem kende, maar ik heb hem niet gekend, nee. Want Peter schrift, mocht je nood en vrede vermeerd worden door de volle erkentnis van God en van Jezus als Heer, brukt hij een Griechisch het woord dat meent kraftje erkentnis of de volle erkentnis. Dat is een erkentnis dat van de heilige Jezus komt, wanneer hij de geestelijke zaken neemt en bewijst ons dat de krachtig zijn. Mijn vriend, ik geloof, du kanst Jezus beter kennen als du dine liefste kennen kanst. Du kanst hem ook dingen vertalen die du nie wirst wagen, dine liefste te vertalen. Jezus kennen is eeuwig leven, dat is zeer nodig voor die dat te doen. We moeten waardig geboren zijn, want we op deze ort willen Jezus kennen leren. Zoals Petrus zegt in 1 Petrus 1:23, nicht durch dort, wat verjenkelijk is, aber durch dort, wat niet verjenkelijk is, God zijn woord, dat levendig is en eeuwig blijven wordt. Ik behoor een predje eenmaal zei, nadem dat hij zich bekeerd had, ging hij naar Bibelschool om uit te vingen wat hij beleefd had. Dat is goed. Dat wies dat du kanst Jezus vertrouwen. En dat God zijn woord niet werkelijk verstonen. 2 Petrus, het 1 kapitel, 3 vers. Zijne Gottes kracht heeft ons geschenken, wat tom leven en Godseligheid geheert, durch een volle erkentnis van dem, die ons beroepen heeft, tot zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid. Bedenk die hoe groot zijn macht is. Hij heeft de wereld al erschaft van nichts. Alles wat hier op deze aarde is, alles wat im hemel is, heeft hij erschaft en hij wordt ook alles onderstetten, wat hij alles niet maken wordt. De macht die God heeft, heeft Jezus ook, zei man. De werken die Jezus deed, bewijzen deze macht. Hij bracht zijnend tot een man die van geboort blind was. Hij kon even 5000 lied vorderen met een paar bultje en een paar kleine vers. De lomen deed hij helen en die met uitzots deed hij helen. En je van die doodje zoals Lazarus bracht Jezus terug van dood. Jezus zijn woord te Nicodemus en Zacchaeus bracht een eeuwig leven. Jezus zijn opstonden weer bewijs van God zijn macht. Dezezelfde macht is nu ook te hebben voor die en voor mij, dat we de kracht kunnen hebben dat we deze wereld er verlakken even komen kunnen. Zijn Gottes kracht heeft ons alles geschonken wat die

ons leven aan Christus en God eindelijk het leven te haar. Petrus zegt hier dat God heeft ons alles gegeven voor ons leven. Wat meent hij daarmee? Er zijn veel dingen die we voor kunnen uitsluiten wanneer we aan God zijn kracht denken. Hier zijn eenje, de lucht die we ademen, water dat we drinken, de zonneschijn en de regen, de noring op een dash, al deze dingen en veel meer zijn gaven van God. De apostel Paulus schrijft in 1 Korinther 4, de 7e vers: wat hast u dat die niet is gegeven worden? Nu wanneer die dat is gegeven worden, waarom pocht u die dan, als wanneer die dat niet is gegeven worden? Daar is geen oorzaak te prolen, over genoeg oorzaak dankbaar te zijn. Petrus zegt over wieder te leven en Godseligheid. Hier is de register hierop zo lang, maar niet langer. God heeft Jezus geschikt, zodat hij ons raden kon. Hij heeft ons, dem Heilige Geest geschikt, immer met ons te zijn. Hij heeft ons de Heilige Schrift, de Bibel, gegeven. Hij heeft verschillende lied geschikt, zodat ze kunnen ons dat Evangelium brengen. En ook leren heeft hij ons geschikt, ons te onrechten. Wanneer onze tijd in deze wereld toe een eind komt, dan wordt God ons nu zijn hemelse heim nemen. Durch een volle erkenning van dem, die ons beroepen heeft, te zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid. Hier is waarde dat woord erkenning. Dat is bloos durch een volle erkenning van Christus, dat du werkelijk leren kanst, wo du voor Christus leven kanst, hier op deze eerd. Also kanst du ook beter als de jettelijke persoon wassen. De eenste weg in deze wereld, wo du een opgewassene persoon kanst zijn, is durch Jesus Christus beter verstonen. Na erkenning van dem, die ons beroepen heeft, te zijn ene heerlijkheid, meint dat wie Christus ähnlich zijn. Hier redt dan een volkomenheid. Volkomenheid meint veel meer als wat we je weinig denken. Ik heb veel tijd genomen uit te vinden wat de wichtigheid is van de woord die Petrus brukt. Dat woord volkomenheid is niet begrenst, bloos zittlich te zijn. We brukken dat woord zittlich nu, wanneer we van een zittelijke vrouw reden. Werkelijk volkomenheid, zoals Petrus dat brukt, heeft meer met vertrouwelijk een moed te doen. Dat meent dat du den moed hast een beter het leven te leven als anderen. Daar is geen oorzaak dat du een gemütlichheid en schuchtje leven zult vieren. En te alles wat verkomt, jou zei. Du kanst op die ene feit stonen, du kanst lied weten laten waar du steest. Du kannst wat weer zijn voor God. Dat is werkelijk de zorg volkomenheid die ons in deze donkere stund fehlt. De enige weg dat we dat kriegen, is durch de kennis van Jezus Christus. Petrus wist ons hoe dit passieren kan. Hij zegt durch de volle erkennis van dem die ons beroepen heeft te zijn ene heerlijkheid en volkomenheid.

vierde vers. Derg woont hij ans wertvolle en zeer grote versprekingen gegeeft heeft, dat we doordig zijn aandeel hebben aan zijn Gottes natuur en van die verwezing loskomen die in deze wereld is door de lust. En dat laatste poort van den vierde vers lezen we, de verwezing loskomen die in deze wereld is door de lust. Lust is een sterk verlangen naar irgend wat, gewöhnlich, naar dat slechte. Wees wie een Gottes natuur ha, en ook een zintelijke natuur, is dat nodig dat we behouden wat van indruk deze wereld op ons maakt. Jacobus helpt ons in deze zaak, Jacobus 1, 13 tot 15. Wanneer een mens verzacht wordt, zal hij niet zeggen dat God hem verziekt, dan God kan niet met bezit verzacht worden, en hij verziekt ook keinem. Aber in jeder eine wordt verzacht durch seine ene Last, in dem dan am weiche lockt en weiche trakke wordt. En dan, wann die Last sich gewartelt haft, bringt die de Sünd. En wann die Sünd vollkommen is, bringt die den Dood. Wann wir Gott sein Wort leven en wirklich dem Herr Jesus persönlich kennen, dan wollen wir auch kennen, dem Verleider war der Stone, wie kennen gewinnen. Worum wird Simon Petrus verspreken, Christlich nana. In den ersten Vers redet er von den christlichen Glauben, den wir haben. Nu vertalt er von dat christliche Versprechen, dat Gott uns gegeeft haft. Mein Freund, der Herr haft uns herrliche, wunderschöne Versprechungen gegeeft hier im Neuen Testament. Petrus nannt die sehr große, wertvolle Versprechungen. Zum Beispiel Johannes 6, 37. Wer nur mit kämpft, wo ich nicht rutschte, das sind wunderschöne Versprechen. Und in Matthäus 11, 28, kommt nur mit alle, die geschwor arbeiten und belohnt sind. Ich war jünd rügewe. Die Radungsrüge, das waren schöne, wunderschöne Versprechen. Matthäus 11, 29, nehmt mein Joch ab jünd und lehrt von mir, dann ich sie sanftmutig und von Horte demütig. Dan wordt je ruw vinger voor jene zeele. Dat is de ruw die ons gegeeft wordt, wanneer we dem Heer ons leven van harte aangeven. En nog een verspreken, Johannes 14 zas, Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven, tjene tjemt nog voor buiten derg mij. En nog een wonderschönheid verspreken, dat het eeuwig leven aanbelangt, 1 Johannes 5, 12, wer den Sehen haft, haft das Leben. In 1. Petrus 1, 23, wisst ihr sind Wadegeboren, nicht durch dort, was verjänglich ist, aber durch dort, was nicht verjänglich ist, Gott sein Wort, dort lebendig ist und ewig blieben wird. All diese wunderschönen Versprechungen kommen nur ans, wann wir die Erkenntnis von Jesus Christus haben und in am Leben. Und dann sagt er, dat we daardig kunnen aandeel hebben aan zijn Gottes natuur. Dat heet, dat we kunnen een Gottes kind zijn. Dat is een ongeheer grote waarheid, vriend. Dat geeft voor ons mensen meest niet te begrijpen. Wanneer du waar de geboren bist, dan heeft God die ook zijn natuur gegeven, mijn vriend. Laat China die beschommelen, dat dat christelijke leven opgemaakt is van dit doe, aber dat doe niet. Als wanneer du een Christ bist, wanneer du gewisse dingen deest en andere dingen niet deest. O, mijn vriend, du bist een partner met God en zijn jettelijke natuur. Dort drift die naar jettelijke zaken. En van die verwezing loskomen die in deze wereld is, durch die last. Dit is bij zichzelf een ongeheer grote waarheid. Daar is een grote onderscheid tussen loskomen van die anderenigheid in deze wereld en loskomen van de verdorvenis in deze wereld. Deze wereld's verdorvenis is in ons en de oude natuur. De aanrennelijkheid deze wereld is van buiten. Daar is veel gezegd in deze tijd op programma tegen aanrennelijkheid. Mensen leven, wanneer we de aanjagen trainen, dan wordt dat de mensen meer angstig maken. Nou, dat wordt niet helpen een mens zijn oude natuur te veranderen, mijn vriend. Lieden die vrouw zijn, nemen deel aan een programma om zondag verdorvenis op te riemen.
Die doen een beetje opriemen, een beetje wassen, een beetje hier, een beetje daar. Mijn vriend, du kannst van boven wat aan je vrouw zijn en dag niet echt zijn zoals een andere womöglich kan zijn. En je lied die du om zondag zit, zijn niet dezelfde lied om maandag. Waarom? Om zondag had hij bloos gehoord van de amjegend opriemen. Wanneer was loskomen van de verdorvenis in deze wereld, moet je een nieuwe natuur hebben. Du moet aandeel hebben aan zijn Gottes natuur en van de verwezen loskomen die in deze wereld is tegen de last. Maar, wanneer du ook de Gottes natuur hast, tegen de nieuwe geboorte, hast du die oude natuur niet verloren. En jeder Christ is door een eindreiche strijd tussen de nieuwe en de oude natuur. De beste afbeelding en de schrift die de Heer Jezus geeft is dat gelijkenis van de verloren zin, dat is in Lucas 15, 11 bij 32 beschreven. Bemerk dat de zin ging wit af, wils hij zijn oude natuur nog had. Hij verbruikt zijn geld en jegenstand te leven en vangt zichzelf sogar im Schwienhack. Obersetzt du? Hij had ook de vader natuur. En zijn vader leeft niet im Schwienhack. Zijn vader leeft in een grote woonhuis. Zijn vader leeft in Gottlichkeit en Reinlichkeit. En daar weer goede noring op zijn desch. De jong wordt niet zijn en zijn gewast, had hij niet schließlich gezegd, ik wil opstaan en naar mijn vader gaan. 18. Vers in Lukas 15. Hij moest dat zeggen, een Schwien im Schwienhack wordt dat niet haar gezegd. Nicht einer van de Schwien ging met dem Sehen nur dem Vater. Ich habe gelesen von einem Mensch, der Schwien hat. Er hat bestätigt, dass Schwien reine Tiere sind. Ich weiß nicht von so einem Schwien, als er hat. Wir waren immer an in 2. Petrus 2, 22, sehen, dass ein Mensch kann ein Schwien waschen und rein machen, aber schließlich wird er trägen um Schwien hat. So ist das auch mit Menschen. Die können krank sein, die können sich eine Zeug anschließen und die kaum worden, sogar ein Prediger sein. Aber wenn sie nicht betiert sind, hat dort alles taub nicht. Aber die Sehen haft die Natur von sein Vater und wird schließlich zurückkommen nach sein Vater sein Haus. Mein Freund, wenn wir Gott seine Kinder sind, dann habe ich eine Gottes Natur. Dort ist wunderschön. Wenn Gott durch zijn woord redt en de Heilige Geest dat duidelijk maakt, dan is dat mogelijk dat we dat ook verstaan kunnen. Maar Petrus is niet erg met dit. Hij zegt weer, en bezit dit? Ik veel, ik zal Petrus vragen, wat in alle wereld kanst u nog bijleiden tot dat verspreken van Jezus Christus en dat we een Gottes natuur hebben? Ik leef Petrus woord met deze antwoord geven. Wanneer du zo weet bist gekomen, dan hast du kaum angefangen. Du hast veel meer, nur dem dat du betiert bist. Dat is vielleicht eine Überraschung, dat du wat anders is, nur dem dat du die betiert hast. Paulus zegt to Timotheus, 2. Timotheus 3, 15, de Heilige Schrift kan die Weisheit geven voor Seligkeit. En dat wir nur dem dat Timotheus al in Christ wir. Wat had Paulus im Sinn? De Seligkeit heeft drie Tide im Sinn. De Seligkeit dat voorbij is, zegt ik zie selig geworden. Daar is ook Seligkeit die nu passiert, ik word nu selig gemaakt. En dan is daar ook de Seligkeit in de toekomst, ik word selig worden. 1. Johannes 3, 2, dit is wichtig, vriend, ik word het zegt. Liefste vriend, wie zijn nu? Gott seine Kinder. Aber dort ist noch nicht geoppenbart, was wir Seele sind. Wir wissen aber, wenn er wird geoppenbart worden, dann wollen wir so sein, als er ist. Nun sehe ich nicht so, als der Herr Jesus ist. Ich sehe noch nicht vollkommen. Aber ich sehe auf dem Weg dahin. Petrus wird uns sagen, dass Christus Seele abwasse und er christliches Leben. Wenn ein Mensch weiter geboren ist, dann soll er nicht en een kinderbad blijven en schwarze zoals een kind. Een Christ moet opwassen en zijn christelijk leven. Nu mag je dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vrienden.

0: De klok is drie.
1: Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief, opgericht van Donald Diefeld, en te besteld bij Radio de Wachwiese ten Fried met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: Gastrooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet spreken.
2: Hallo, mijn naam is Mary. Vandaag in het programma wil ik wat met je metdelen wat ik al over de laatste tijd en beste Eva nooit gedacht. En ik heb ook gedacht, wou bij dit tijd ik kan hierbij passen op Mom to Mom. En zo wil ik hier een beetje metdelen en dit programma heb ik genaamd Wijsheid van den Gordon. We hebben ze gewoon vielleicht al maar een maand terug aan het zodig in de Eden aangedoen, aan het Gordon geplant. En zo zijn we in de jarenstijd van aan het Gordon bezorgen. Oder vielleicht ook al plekken en naam brengen, wie brengen onze dingen die aan het Gordon brengen, wie naam, wie merken die vielleicht aan en zo weer. So, je mag me vielleicht wundern, wo heeft dit te doen met mamas en met een mam zijn? En ob er voor die van jen, wat mij persoonlijk kan, weten dat mij interessiert zeer in Gordon. En dat is wat mij zeer schijnt. Dat is niet wat ik doe, wens ik mat dat doen, ob er een plant in Gordon wil ik kan dat doen. En zes ik door die nu even nodig, wo in Gordon planten, en in Gordon schaffen, in den Besorgen en so wieder. En sogar an Mutterschaft oder eine Mama sahnen. Wat han die, wat die sich legnen dannen? En ik glaube, einer kon hier vielleicht ein Teildinger rietnehmen. En so, ik hoop dat je als Mamas vorn hier kan beigehen, wenn je schaut das Programm gehört, dat je vorn encouraged feilen, oder dat je vorn vielleicht Praxis angefangen ha, oh, ik han aber da so ne baich über gedacht, oder wenn ik ha wat gehört, oder wat gelest, dann denk ik so, ha, dat wat mich halten, in disse in die steht. En zo, ik heb mij haft er allemaal interessiert in Gordon Haan en vielleicht ook nieuwe dingen leren en nieuwe wegen leren van waar einer kan dingen doen en waar einer kan dingen planten, dat het meer geven deed, dat het beter drehen deed en zo weer. En ook zo gewoon een paar van de dingen wat mij het schijnste heeft bossen, wat zijn tomatoes, of zijn vielleicht champignon, wat bij de baklagaan dan, peperschouten, kamst interessiert mij bossen. En ook mis alle gemiezen gelijk te bossen. Dat is een zaam wat ik zei, wens ons veel dat. Dat is een eetschak, of wat allemaal, wie worden eetschakken brauchen door de winter. Maar de meeste dingen die het mij schijn bossen en zijn wat dat. Wat het opkomt dat en zo weer en wieder komt dat door het jaar. Maar ik besonder gelijk bloemen te bossen. Er zijn zoveel verschillende stromen bloemen, kleuren en ook bloes. Blom wat einer kan afschnitten en brengt den aan en dachten einem seine Tag ab. Oder wat einmal nicht, das sind viel Dinge, wat einer kan bossen en so wieder auch kan lernen. En ook sogar jeder Jahr an Anfang, wenn einer isch plant dat en vielleicht einem seine so dicht bestellen dat, oder vor einem Stuhl und ich hab sich dat so dicht, wat einer vielleicht ab irgends excited, oder einer freut sich wirklich zum Planten und wat er rikum. En mag je eerst schaffen en zo weer. En wanneer ik ook plan doe, dan denk ik ook zo verken. Wat wil ik dit jaar proberen? Wat wil ik fresh proberen? Wat was laat je op hen? Wat schaaf hen? En zo weer. Zo dat neemt zeer veel op zich in plan. En drie zijn. Om in Gordon durf zijn. Van wanneer dat planten dat, wat einer is arnten dat. Daar is veel wat er dan gaat. Einer veel gedanken en plan. En dan ook om dat arnten dat einer dan ook drie is dat hou. En we weten dat ook dat voor sommige van ons, we zijn vielleicht zo, wie gleichen, dat je niet, dat als je in onze natuur, tom, wat eraan, of plon, of wat allemaal, ober, dat meint niet dat we dat de weg niet brokken doen. En ik glaube dat is besonders zo voor ons als mamas. Ik glaube dat is zeer wichtig, dat we voor onze familie, dat we dan plon, en dat we ons huis goed eraan deed. En ik ga gefangen dort in de verschiedenste Jahrestiden oder Seasons von der Mama sein, ha ich mis viel verschiedenste Wege oder viele Dinge lernen in ordnen kann und bi blieben, dort ab dort ans Heim wird dolla in der Rie steht sein und dort wird ordnen haben. Für ein Beispiel, dan bij man han aan ze tjengen zijn wat leren, dan moet bij de bij blijven. Even, wie bieden ons de vlecht niet nog feilen, dat zijn vlecht deel wat wie ze denken, van deel feil het mij dan niet nog. Oba, ik glijf wie ons mamas bijbeiden dat dat is wichtig, dat wie de bij blijven dan, met allemaal waren jeder dag fresh, aan ze tjengen leren, en de bij blijven, en zo dier ik voor een vele dingen ook leichter. En stee dat wie bieden bus een dag. Van deel faal ik mij dan niet nog, van deel wel ik niet mijn tingen dit of dat leren of dit ordening gaan. Ik wil best mooi metvoren en best laten zijn wat het is. Ober een weet dat dat is, verken dan van door wieder, van een zijn deel de mank heeft, dat het is dan ook besonders verken nog wat het schwander in de deel en vielleicht werken of even nog länger van door wieder. Ober als dit niet beter wordt het is met een gordenplanten, en den bezorgen en den ernten. Wie planten ons zo dich? En wanneer ich abkom dan, wie waren dan nog zijn dat die boder kriegen, dat wie kriegt die dritten dan, en dat wie vielleicht eindrechtig und checken, na, wat grad as mijn gordon nie al, was haft je wassen, wat fehlt er nie nog te doen? En zo wieder, dat nicht alle uit hond get, wat de arbeid wat wieder han naan je doen, eh? Zo als mamas, en wo wie onze hems verworren dan, dat is onze verantwoordelijkheid om den toon zaten van ons hem en op eerst zijn en onze tjengen naan. Dat is een beetje van een der tjengen nog worden. Van een zo voor mij een der naan deed, zou verken als het zo voor mij wordt een dan nog heel ernten en op de richtingen. En dat moet ik best denken aan de Bibelvers wat reed van van wie Mosaia avond zijn dan, dan wou wie Mosaia avonds ernten. En dit moet mij best ondenken wou wie ons mamas en ook vielleicht ons grootmamas en bus ons vrije mensen im ganzen. Wou wie kan onhand zijn en trie zijn, dat wie de tjengen in ons leven, wat wie in ons leven hand, dat wie blijven, wie en leren, wat er wichtig is in leven, en dat wie ook niet moedloos worden in de goede dingen doen. En dat zijn vielleicht ook deel wo wie abwerken smaris en dat schien zich zo dat onze tjengen, die zijn zo overrascht abgestonden, nogmaals, we zijn ook, en wanneer ze baar bestuurig gekropen, nee? Dat we willen wel een vlecht best terug te baar schijken, of we willen wel terug te baar gaan, en best ook wel vinden we niet meer met dit deal, dat is best niet wat mij schijnt wat gaan. Maar we weten dat is niet de antwoord. Wanneer we willen vrede hebben in ons heim, en wanneer we willen hebben dat de eerste riem heeft in ons heim, dat moet we verzegen, dat moet we ons schaffen, dat we dat doen. En ik geloof ook dat het zo wichtig is dat we beden dan over de zaken, dat dat woord zijn wat in ons heim wordt zijn. En dan ook dat als woord wat in onze tjengen naam tragen. En dat er de levens en wo die worden opgetragen. En ik geloof ook aan een ding wat we kan ook ontdekken als, wat we zullen ontdekken als, dat van we ons gordon planten dan, wann wie, zum Beispiel, wie saaten ein Kuren sotig von einer Gurk. Und dort ist ein. Und wieviel Gurken, der ein Beet sotig nicht geben, nicht? Dort ist, wir wollen immer mehr Arten, oder gewöhnlich, mehr Arten ist, was wir saaten dann. Wann der Kuren eine Beet wird abkommen, was wir da geplant haben. Oder wenn einer mal denken, der an einen Kuren von Korn, dort darf die ein Stück Korn, aber doch da an ist diese Sandpoor Ohrenkorn und der Hand drehen und drehen mit so dich, ne? So, dort gibt es von mir aus, was wir da nähern tun. Und ich glaube, wir als Mamas, wir wollen perken so furz in so schwer, weil wir sein, was wir hand hier seht, dort soll dann auch furz Frucht bringen. Aber über Tiet und über die Jahren, dort ist, wo wir wollen, dort, wo wir dort stehen und wo wir dort sein. Dann dachte ich auch an, dort ik glaube, wir gehen alle derchen Tiet hier und da über die Jahren, wie wir können sein, das ist ein sehr, sehr dreht Jahr. Das ist sehr dreht und wir kriegen nicht auch rein, was uns fehlen wird. Und da mag wir vielleicht Bellen abgeben. Wir haben vielleicht nicht Wurde ab ans Haf oder wie an sich steht, wo wir können einträchtig ans Gordon wudern. Und wir machen uns vielleicht Feilen nur abgeben oder bloß gehen und reden, was alles in Gordon riet und lautet sein, was es ist. En dat mag ook vielleicht schaffen met ons gordon. Maar we worden dan, weet we ook, dat is niet wat we worden ernten, nicht? Dat ja, want we dat willen ze dat doen. Aber det myr mig bus on ding. Vel wichtig dort as, dort ans os mames, dort ans fehlt abzufraschen, ans fehlt dort, wenn wir wieder kann sein, dort abfraschen, ans fehlt dort rein in ans Leben. Dort wie kann, dass sie reine Planten sind. En sogar fehlt ans Tinger dort auch. Dort wie ernt abfraschen dann. En dort wie ernt Motor sprengen dann. En de Dach zu Dach Dinger, wenn die Dinger sind, wo wir ernt belieren dann, wo wir ernt beherrschen dann, in alle de Dinger, dort ans fehlt alle dort, dort wie ans abfraschen dann. En, das wieder ein Dach gehen, dann hat auch bisschen all jeweilige Dach aus, aber dort fehlt dort Maut und dort sein. Die hast eine gute Arbeit getan, Dankeschön, aber wenn die an sie Kinder vielleicht horchen dann, dort wie dann sein, dort wie wollen, wenn wir ernt belieren dann und beherrschen dann, dort wie nur erhört kommen dann, dort die dort wollen in die Weise sein, dort sei anders sein, wegen dort wie erhört kann schreien. En dat moet me denken, want dat is een vorige uit de sprecherkapitel 16, vers 24, wat zei, vriendelijke weer zijn honig zijt, bij treisten de zeil en freschen den körper op. Dat is zeer interessant, wanneer een kind zijn dat dankschein

Hans en Aron speelden tuip en hof. Ze waren bij 10 jaar en ze waren goede vriend. Ze gingen de tuip naar school, ze doelden zich ook ooit naar stoftuip. Of ze waren tjone broeder? Nee, ze leefden in een tienerheim. Wo tiener leefde, wenn tjone elre moe hadden, eerder wo de elre de tiener weer wasgenomen worden. Hier in het heim leefden ze met 60 andere tienertuip. Vele van den komen uit zware families. Ze hadden al veel dat leeft. Ze waren ook veel goorstijd tiener door mank, waren ook veel tiener, wenn ze er treitend waren, wenn vielleicht veel geschlagen waren worden. Ganz verschiedene tiener leefden hier. Hans en Aron speelden jarentuip. O, ze hierde, dat alleen uit het water, ze zullen ongast eten komen. Als ze vandaag tot ongast komen, komen als eerste tante Agnes naar Fera. Tante Agnes arbeidt hier en poos naar de tiener op. Vandaag zo ovens moest ze met de tiener reden. Tiener, we hebben water een groot probleem, zei ze. Het is al water gestolen worden bij ons heim. Je weet dat het niet goed is, en we hebben met hun ook al veel door even gereed. Emma water temt ze wat ver, ook meest Emma temt het onlicht, werd ze donerhaft. Ditmaal is zo veel geld bij een tinte te lamp worden. Dat zijn 25 euro. Dat is zo veel. Dat sind haft so lang der Feier Sport, en Emma sin Geld alles zur Seite leicht, haft sich nuscht gekauft und nuscht gejent. De zeit nicht, dat sie so ohne dem anderen bezlammen. Et wel dat wir nu fots aller Typ beden, in het Ungast eten. Num Ungast, lüet van durch ein mein Kabinett, dat du werdet bezlammt haft, ne mietemt, en dat betant. Wenn je dat zelfs betalen worden en wie niet wieder zitten brokken in den werd geslaamd heeft, dan wordt het beter gonne. En de stroof wordt niet zo groot uitvallen. Alle tiener zeiden een naar de anderen aan. Wer is het te wezen? Jeder zeide aan, wer kan plus te wezen, wer wordt rood. Aber dan stonden ze op, beden alle tip en konden nu ongast eten. Hans en Aron vertelden zich nog Eugel. Wer kan het bloß zijn? Wat denkst du? Jiedere beschulden anderen. Jiedere dag, wer kan het bloß zijn? Aber het kwam Tonja van Donnet van de Agnes betjana. Ze wartet ovend. Ze hadden zo ovens nog eenmaal tip ondacht. Aber ook dan kwam Tonja. Die hadden van ons onze ogen en tuima weer in hem leeën. En dat men lee betalen zal, wanneer zij wat slechter te doen had, dan wordt het ook leichter worden op hem horten. Maar deze tiener komen van de tiener niet betalen.

Ze verjente een paar dag. De dreiter kwam van de mans en zei: Tiet, Tina, ik heb van een hoen metgebracht. Dit hoen wordt ons van de wiese wer van jullie gestolen heeft en wo dat geld is. De Tina ziet zich om en hoen, wie zal dit worden? Aber hij zei: De hoen wordt ganz alleen in de ene stof zijn. Jeder van jullie moet de eindzijde in de stof neem gaan, de hoen om zorgel pakken. Wanneer hij treedt, dan heb je je stolen. Wanneer hij niet treedt, dan zou je einfach aan de andere zijde eruit gaan. Aan de andere zijde wordt het op je leren. De Tina wunderde zich, wie zal dit gaan? Jeder Tint moest alleen in de stof neem gaan te eindzijde, dem hoen om zorgel pakken, aan de andere zijde eruit komen en dem direct de heen wiezen. Een Tint kwam, het tweede kwam, en zo komen de alle derde, jeder kwam, wo is zijn heen, de hoen had ook nog eenmaal niet getreed. Nee, de dreite leut eindelijk alle gaan, aber dan kwam Brus aan de rij. Brus jent ook neen, en kwam aan de andere zijde weer eruit, de hoen had niet getreed. Hij wo is zijn heen, de dreite zei, Brus, waarom hast du je stolen? Hij zie de dreite aan. Van wo wist hij dat? De hoen had toch niet getreed. Aber de dreite zei, Brus, du hast de hoen gar niet om zorgel gepakt. Hadst du schiss? Wist du dat hij dan treien wordt? Van wo wist de dreite dat Brus? Dat kon hij toch niet je zonen hebben. We konden dit nu weiter. Aber de dreite had een ganz schön gedanke gehad. Hij had de zorgel van de hoen ganz met alles gemaakt. In jeder Zint, wenn dem Sorgel anfuhr, der kam an der anderen Seite rüht und hat all ab seine Finger. Aber Briss, der hat dem Sorgel nicht angefuhrt, wenn sie wüsste, wenn ich dem anfuhr, dann wird der Hund ab einmal noch wirklich drehen. Und so hat er dem nicht angefuhrt. Ja, sagte der Dreiter, wie sollen wir dort, dort wir lehen dort, irgendwann noch, zähmt er doch unlicht. Beter ist, wie betanen das selbst.

nu moest prestet voor alle tinnen betalen. En dit werd je red op een ganse hof. Brus schemde zich zo, wat hij je doen had. Hij moest het nu ook treed toelen, wat hij je tlamd had. En tinnen het wens ook junt olem, dat wanneer je ernst wil wat je noemen hebben, wat je niet geheerd heeft. En dat je wat je zaagd hebben, wat ook niet goed weer, betaalt dat leuwe voet. Dan brukt je dat niet weer dreiten. Dan brukt ook niet andere jund daarop gaan wiezen, wat einem dan ook immer zo zo erschemt. Betaalt leuwe zelfs, en dan wordt einem veel leichter op m'n horten.

Zijn welend van door in je schriftstaal, de hoed, de grote evaroschen. En er stoot god is dat pienisch ram gesproken, dat de ritter moon, wenn de pian een daar woont, dat deus gestorven weer. Dat we een zoeja ritter. En dat de tjone erben houd, wer hinne aan dat alles over wordt. Oeh, nu vrede zich over vele, want dat utreupt wordt zenne. Wurde de Sache alle kunnen trieën, wo de mens alles hod, de hod schändlich veel wische Bilder van soja wische Mulas. En de hod so veel Gold, en so veel schöne Sache. Jo, da wolle ze alle nog wat aftrieën. Nu vind de tijd al om, wo de dood weer, en nu wurde utrup zijn. Van wied en breit komen ritte mensen typ. Met ganz grote en smakke ootes komen die. Hier willen ze nu alle wat aftrieën van dat. Want dat rijktum wordt uitgeruipt worden en verkauft. Alle mensen komen in dem zool nen. Dat we een grote zool, aber die we proper vol. Wat de laatste plots werden de mensen alles had de eigen noma. Alles wordt stel en zool, als de rechter opstond en zegt, wie mag ik hiermee de testament op en lezen wat ons de verstorne man geschreven heeft. Alle werden ze stel en werden ganz gespannt wat nu komen wordt. Als eerste wel wie een beeld vertuipen, op dat beeld zou wie dem zin van de simon. Dem heeft hij al zoe jong verloren. De zin kom met 16 jaar ams leven, voor een grote aanval. En eva dood is de man nie rechtig wasje komen. Dit beeld wel wie als eerste vertuipen. Dat wie een beeld, niet zoe groot. Dat woest wie de jong verder huis stond. Nee, dat woest schon ja zo rechtig. Alles verstel. De hoopte dat woest voets wiedergone. Aber de rechter zegt, dat kon ich wiedergone, zolang als dit beeld nicht verkauft is. Dat steht hier geschreven, dat beeld zal als eerste verkauft worden. Jeder van de ritter liet ziet zich aan, als wel doch nicht dem zien sehen, wo de ganz normal ondags vor dem Huis steht. Nee, dit beeld interessierde nicht. Dan stond in de laatste Reh een Öberte ab en zegt, na gut, dit beeld kon ik nemen. Ik heb immer dem Gode gemocht bij de ritter Familie. Ik tan dem Jung. Ik heb met amok gut immer verstoene. Jo, ik heb amok läuf. Als hoop dat beeld is niet zo een dia, en dan word ik dat zuipen. Jo goed, zei de rechter. Het wordt dan maar zeggen, 10 euro is dat een ordning? Jo, 10 euro is een ordning, zei de oude onkel. Is dat wel toch eens voor mooie geven? Vroeg de rechter nog maar een zool nena. Nee, wel toch zo'n mens. Wem interesseert dit beeld? Ze kwam de oude onkel naar verre, nam dat beeld en wil zich kunnen waar het doodzat op zijn plots. Aber dan zei de rechter, nu wacht mal, blijf hier stonen. Wie lezen wieder dat testament? En daar heeft de man geschreven. Wie mijn zin opneemt, bewee mijn zin zijn beeld en huizen plots vindt, daar zal alles trieën wat het had. Oeh, nu fangen de mensen zich aan op te rijden. Dit kon doch nicht sein. Alles, ze werden nu van wiet en broodje komen. En ze willen ook van de schöne dieren Bilder wat afhebben. En van dat Gold. En van dat alle schöne Sachen. De grote Teppiche. Nee, nu wordt het alles des een Mensch trieën. En dan nog umsonst. Aber de rechter zegt, ik kan nu nog zo opreien. Dit is hier zo geschreven. Wer dem Sehen opneemt, ook wanneer plus dat beeldje bleven is, daar zal alles treien. De mensen jenten alle ganz treurig eruit. Jo, nu weer alles te lood.
Nu konden ze nog zo zeggen, wie willen dat beeld? Maar nu werd het lood verkocht, weer verkocht. En dat had nu alles te worden over de Israël. Wat je zo is dat ook met God. God gaf zijn zin, Jezus. Zijn die eerste wat hij gehoord, dat gaf hij op eerd. En wer dem opneemt, dat wordt nogmaals het eeuwige hemelrijk over.

En op dat hebben we ons alle vrije. Al die hun de haren al opgenomen hebben. En wer dat nog niet gedaan heeft, nog is het niet te laat. Nog is de laatste stunde gekomen. Wie zijn nog alle aan opnemen en ons wat.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil hebben dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Diarrhea en charm. Maar eerst wil ik in Hebreeën kapitel 13, versen 16 en 17 lezen. Vergeet niet goden te dienen en ander met helpen. Dat zijn opfer die God je volle. Hoort naar je lera en schik je te dat wat zij je zeggen. Die werken over je zeilen en moeten daarvoor rekenschaft afgeven. Dat is beter voor je, man die dat met vrede dienen kennen en niet met

Dei rieën charm. Oh, mi jedad zaya shine im rieën gona zed Rebecca. Osai in ere papa num stua jinge wat zache te chaipe. Papa hilt eine grote rieën charm in zine hond. En Rebecca jing gans dicht an zine zied. Taup jinge zijde lang den stich. En gans makkig en dreig onje dem rieën charm. Bim stua troffen ze een familie, wat eerst eenmaal had bij een evere gast gewoond. Rebecca begreist gereuter schaftig. Oba, gereuter leid zei het treurig. Na wat is los? Vroeg Rebecca. Na hast u dat nog niet gehoord? Vroeg gereuter. Ik dacht het ganse dorp we dat al weten. Mijn broeder Jacob is in gevangenis. De politieën hebben hem vastgenomen wegen hij in een stuur aanbreken dat hem stelen. Oh, maar nee, dat is niet goed, zei Rebecca. Dat deed me op een zeer leid. Ik weet dat met je alle zeer schlecht kon. Jacob is na Emma in bed geen ongewaast. Hij wie mama en papa niemand zeer gehoorzaam. Ook niet de schuldigers. En nu nog dat je zaad, zei de reuter. Als Rebecca en ere papa terug naar huis gingen, droeg Rebecca wat van de zaken wat papa gekocht had. En papa hield den reienscherm waarder even aan bed. Mij is dat op eer en schwoer, wein de reuter eer broeder, zei Rebecca te papa. Aber mij ook, zei papa. Aber dat is wat passiert, want we God niet gehoorzaam zijn. En kraak ver papa wie een wutapuddel, en hij staubt den uit dem stich. En doormet ging hij wieder op van Rebecca, en ze ward een beet nood. En wie in den reien charm nu nicht even er wie. Papa, ruipt Rebecca, ik wou hier nood. Zij spelt zich zeer dat ze waren in den reien charm nu niet zijn. Oh, dat deed me leid, Rebecca. Ik wil bloß den puddel uit dem stich gonen. Oba, zei mij mal, waarom warst du nood? Vroeg papa. Na ba, na dat wein dat regent, lacht Rebecca. Jo, aber nu warst du nicht nood, en dat regent nog Emma, zei papa. Rebecca lacht weiter. Ach, na jo, aber nu zie ik onge den regencharm. Dat is recht, zei papa. De reienscharm beschützt ons van dem regen. En Gods zijn gesetzen zijn zo als een reienscharm. De beschützen ons van trouble. Als Jacob dat gesetz breken deed, stopt hij van onze Gods zijn schutz weg. En nu regen de trouble rauf op arm. Oh, dat kan ik verstaan, zei Rebecca. Een van Gods zijn gesetzen is dat jongens alle ihre Eltern gehoorzaam zijn. En die reuter zei dat Jacob had dat gesetz dat eerste gebruiken. Jo, zei papa, eldere ongehoorzaam zijn is welke eind van de eerste stappen wat tingen nemen wanneer zij zich van God wegdrehen. En dat is wichtig dat wij dat verstaan, dat God geeft ons de gesetz niet als een stroof, maar hij weet wat het beste is voor ons en hij wil ons van trouble beschützen. En zijn gesetzen zijn ook bloß door ten trouble weghullen van ons. Nu heb ik wat vrouw. Deest u aan je God zijn reienscherm gonen? Best u dine eldere gehoorzaam? Dine schuldigers? Ure de regierung? God weet dat een van de wichtigste dingen wat jingen leren moeten is de mensen gehoorzaam te zijn. Wat even aangesteld zijn. En dit fangt aan met de elderen, en dan de schuldigers, en daarna de regering. En wanneer we gehoorzaam zijn, dan zijn we God ook gehoorzaam. Maar bloß, wanneer die wat verlangen van ons wat je in God zijn woord is, zal we die niet gehoorzaam zijn. En God is even alles, en even allem. En wanneer we aan gehoorzaam zijn, dan zijn we ook onze zinschutz. En ons vers om uitwendig leren is in Sprüche, kapitel 1, vers 33.
Wer über noch mich horcht, wird sicher bleiben. En die wat je nu hebben en zijn eigenlijk verste. En wie had nu je lied om je God zien schutz te blijven?

Dank zijn Tjenge voor en je schuld zijn het hem deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vreien, want je wordt een extra zware hartje wel, nu de aandacht van jeder dag met Jezus.

0: klok is 6:30.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is oud weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenpreger. Hij is niemals veel wat wie als bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, ging hij meestal maar te voet. Hij heeft niet eens een huwelijk om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiza top gekocht, heeft niet een huwelijk schulders gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwelijk steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelst. En hij had niets met deze wereld te doen, beter de goddesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan je heen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vast nemen. Dan, ganz uitschuldig, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aangeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wil zij dan nog hank. Toen sterven trokken de soldaten al lesser. Mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat eens je wat hij houdt in deze wereld. Zijn Everrock. Zijn blijfrode rock. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergaan van die tijd. En vandaar is hij de ganse verste van alle mensheid, ons leider op een weg naar de hemel. Wie het zijn dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en de krieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven. Hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trubbel in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kennen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wilst dat kun je niet betonen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar de hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: De klok is 8.
1: Wat had ik denken? Nu dat we bij hier zijn met deze onderhouding, denkst u vielleicht zo. Is dat werkelijk zo schlecht met jullie dat je al te schaffen? Vielleicht is Victor een beetje dramatisch. Dit is verständlich. Sich op dat kredietsysteem te verloten van onze financiële bedürfnisse, is krijg zo diep in onze denkwijs ingewartelt, als dat verkeipen van verjevingsrechte 500 jaar terug weer. Ik moet verjeving kopen, dat wordt algemeen gedonen. En wanneer allemaal dat deed, dan bedient dat toch dat het waarschijnlijk recht is, niet zo? Dat kan je gar niet zeggen, dat is Martin Luther op eenmaal hostig recht zijn wordt. Die meeligheid daarvoor is leeg. Wanneer we nu terugkijken, danken we God voor Martin Luther, wat onze ogen voor de erlezing einzig durch God zijn barmhartigheid opmerk. Vandaag zijn we nog standaard. We geloven dat dat wat ons bekend is, recht is. Op eensjemal is dat nodig dat ons wakker geroepen wordt om van nieuwen door even te denken. Oder 95 thesen om onze DNA genagel te krijgen. Denk je mal nu wat dat brugt om een endernis aan de mensen erdenken te brengen. Wanneer een missionar naar Afrika voort en zegt dat met adelige frühes taubte leven niet biblisch is, dan wordt een rijke Afrikaner am antwoorden. Du verstehst het niet. Wat denkst du? We hebben al honderden jaar zo geleefd. Dit is eerbaar. Wanneer ik 2, 3 of 4 families feiden kan, dat is een teken van zegen. Ik zie rijk. Ik kan het tonen. Ik arbeid met verantwoording. Zo'n denken fordert een verandering van dat hart en dat is een proces. We zijn in een zich liggende situatie met mammon. Dat is voor ons wat gewöhnlich is met geld lenen en krediet aan de banken te arbeiten. Dat is voor ons krijg zo normaal als dat verkopen van entlotungszadels voor katholieken en middeleeuwen. Oder die Polygamie für Wort Afrikaner. Wir haben kein verplogtes Gewissen. Wir feilen uns gut mit der Situation, in anderes Tollenhaft für uns kein schlechter Geschmack. Du hast kein Wachraum, das neue Prozess von Horten in Sinne zu ändern, aber ich denke nicht, dass das Reformationsprozess in der Welt anfängt. Reformation fängt mit Christen an, die fängt mit der Kirche an. Wenn wir Christen uns nicht an Gott bringen können, wo soll das ewige Port von der Welt dann dauern? Onze levens reden luid aus onze wereld, en eensjemal is dat leven van een niet-gelijvende persoon aantrekkender als dat van een gelijvende. Vielleicht ervoor in de meier schijn gonen als de gelijvende. Ober wanneer we ons ganset vertrouwen op Gods arten en zijn wonder ervoeren, wo hij ons verzorgt, dan wordt het zeker bewiesen dat we God leven. Mijn volk is te nuscht geworden, wils die niet beleerd zijn. Du hast die leren niet genoeg geacht. Nu wo ik die ook verachten, en die wasch niet meer mijn priester zijn. En wils du dienen Gott seine Gesetzen verjeten hast, wo ik deine Kinder ook verjeten. Hosea 4, Vers 6. Dit is een zeer hoordet woord aan de priester, wat ihre Abgabe, Israel te leren, nicht ehrens genomen houden. Gott ermont ons ook, dat wie to ons Verhältnis met am trü zennen zellen. Wann dat met Finanzen te daunen haft, jo, du wist wie nicht van beter. Keiner hat ons geleerd. Wann de Bibel schon leert dat biblische finanzielle System. De Graduanten sind onze toekünftige Pastoren, wat ons ungerechten zellen. Aber dit thema is nicht door. Verjevung en Heilung van de Kranken wordt ungerecht. Aber dat finanzielle thema hab wie de Welt überloten. Wie schicken onze Kinder nur weltliche Universiteiten, dat die van Mammon dieren kennen, meer Geld te maken. Dat is verantwoordungslos onze Kinder dat System van deze Welt te übergeben. Als Christen hab wie sicher meer unter beiden. Wortchristliche Ideen sind ein bisschen lästig. Wie fahren arme Länder und liehen Menschen durch ein kleines bisschen Geld, um ihnen zu helfen, ein Geschäft im Gonen zu bringen. Wie wollen wort gute tonen und denken, dass dit eine gute Idee ist. Aber wirklich schafft das meiste aus dem Drogenhandel, wo die Händler an der Schule umsonst kleine Moten von Heroin uteilt, so dass die Kinder dort gewarnt wurden. Diese Inversion betont sich, wenn sie immer mehr neidig haben und auch bald schwandere Drogen fordern. Wann wir das Evangelium von kleinen Samen Geld liehen, nur die arme Länder nehmen, liehen wir den Menschen Mammon sein System unternehmen, das ökonomische System von dieser Welt. Ja, am Anfang ist das mit kleinen Samen, aber mit der Zeit wollen sie mehr wählen. Wir haben von dem System von der Welt geliehen, wir haben dort an unsere Kirchen angebracht, in unser Recht angenommen, und nun tragen wir dort an der Welt nehmen. Buit de Bibel ons niet meer als dat aan? Wo kennen wie deze jonge Christen en ihr Verhältnis met God storken, wann wie eind am dächlichen Leben an zest wat bingen en eind dort aanwanen zest wat als God te vertrouwen? Mijn God help me, wann ik verjewang van mijn zin neidig heb, en hij help me, wann ik krank zie, oba, wann mij Versorg fehlt, dan nicht. Jesus starf nicht bloß für unsere Sünden Vergebung, in um unsere Krankheiten zu drogen, aber dort Erlösungswerk, wat hei am Kreuz erfällt, enthält auch dort Redeport, seine Versorgung für uns. Wann wir dort Evangelium nur arme Länder bringen, macht wir dort Evangelium ganz verkünden. Dit is een verhältnisfrage. Nu wem kijk wie, wat ons versagen wordt? Wo bingend is mijn Verhältnis zu Gott? En wo wie vertrouw ik am? Wo sei er mag ik mij van am afhängig? Wer kan mijn haar zennen, Mammon oder Gott? Trag ik dort für mij wat te wagen, wat ik mij uitreken en verstonen kan? Oder heb ik gefallen an Gott seine Wege, zoals hij in Sprecher 23, Vers 26 sagt, mijn Sehn, sie van harten donen uit op mijn Wege te gonen en lot deine Augen zich te mijn Wege freien. Dit is wat de Herr sagt. Ik word dem verdammen, die zich op mensen verlaat, en op een kracht van mana, en niet zijn vertrouwen op dem Herrn zat. Die wordt als een struk in de wildernis zijn, en niemals wordt goudet op zich komen zijn, die wordt op Zaltland te wonen komen, en een drieje wildernis, wo keiner woont. Ober de Herr wordt dem mens zijn, wer zijn vertrouwen op arm zat, die zich ganz op dem Herrn verlaat. Die is krijg zo als een boom, die aan een woeder steht, en zijn wartelen omriefer schmidt. Ein daunt wandert dan ook heit wordt. Hij brug zich niet engsten, zijn bleder waren reinblieven. Ein drieet jaar bedurt hem nicht, die hiert nicht op met vrucht drogen. Jeremia 17, Vers 5, Bad 8. Wer is een betere Herr, Mammon oder Gott? Wem vertrouw ik? Wem wil ik deinen? Wann ik Gott wil, en dat bedient niet bloß scheine wir om zijn nacht zu maaius, ob ook Montag in zijn oven met mijn Entscheidungen en doten, wer in dat allein bewiest, wat ik werkelijk greif, zie ik reut, mij ganz te zien wie hand te geven en de brengen te dat kredietsysteem van deze welt te verbrennen? Dit fangt door met aan dat wie tevreden zijn met dat wat God ons jeft. Zie ik tevreden met dat wat hij mij jeft? Kan ik leren wat hij mij dat jeft? Wat dingen moet ik uithouden oder zijnen met te handelen? Einstemal leidt God mij de echte wieste, wegen hij mij wat leren en zichzelf te mij openboren wil om ons verhältnis duiper te maken. God zegt geen personeel op de eerd om gewisse arbeiten te verrichten, hij zegt verhältnisse. En uit deze verhältnisse brengt hij dingen aan wassen. Vielleicht kost u die nu eenmaal wat tijd nemen om stil te zijn. Laat dem Heiligen Geist te die reden. Want God al dech wat te die gered haft, wann hij te dien hoort gered haft, oder die engagiert haft, vielleicht even eine ganz besondere Sache, dann schrijf dat dol, denk door even no en maak eine Entscheidung. Vielleicht fällst du so aus, wann du nu groot für einen gewaltigen Borch bist. Vielleicht bist du für eine nicht even winbare Wand von Hoffnungslosigkeit. Fragst du die, wo dat schaffen kan? Wo soll ik dit tonen? Ik heb een firma en ik heb etliche sommen geld geliet en dat is nog alle am gonen. Wat soll ik tonen? Wann du überwältigt feilst, dort kann ich verstohnen. Wann du für eine Wand stehst, wo schien, wann ich ewer zu klottern geht, eine wat anders ist, als wat du immer dachst, dann go etliche Schritt trägt. Aber blieb wieder ob, so dat du Gott hören wirst, wann er die wat nie zeigen wird. Gott haft uit wollen. Seg nicht selbst nur Leisungen, aber bert Gott daran, weil die frie Antworten te erwarten. Herr, wat sind deine Leisungen in Ideen? Dann du...

The clock is ticking. Je heren de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Met dankbarem harten begrijp ik alle Tauhira van jou. Het junt van harten waren welkom in dit programma en wens ook dat de Heer ons van jou top zenen mocht. Dat wir an dieser Zeit, der Gott uns jef, doch genoeg haben mochten en alle Schwierigkeiten, die ons het leven brengen, dat vrouw ons een weg te gunen, so als andert gefällt en arm ihr bringt. So mocht de Heer ook tot de Tauhira van jou zenen geven.

Wel junt erkwikken dat je ruw vingen voor june zeil. Doe dan ook door aan beden dat God ons dat mocht gelingen loten. Lieve God, wie danken die van harten dat ons de weg nu die durch die grote genoed opgemerkt worden is en dat wie toegang hebben door die en dat du ons lieve voeder im Himmel ons lijf hast. Wie danken die ook voeder dat du ons inloden des nu die te komen, dat wie onze lasten en onze problemen die brengen kan en dat du ook du met vorig worden des en ons halbs ook durch te komen. Lieve voeder, wie danken die ook voor die inloding en wie beden dat du ook van der dien woord zeenen mocht. Ja, voor alle tau hier dein Gnut, dien Wort abzunehmen, in octum sehr in deinen Loten. In Jesus' Namen bet wie dort. Amen.

zijn roep gehoorzaam zijn. Deze erleven, dat Jezus zijn woord wonder deed, dat een grote erleven kon bij hem. Keiner wordt oprechtig nu Jezus gekomen is, is dat leid geworden. De Heer heeft hem immer meer gegeven als hij gedacht had. De Heer is door en hij roept die. Hark op den roep en antwoord ook du. Heer, hier zie ik, om den roep te volgen en die gehoorzaam te zijn, zodat wanneer du mir einmal roopst zum Sterben, dat ik dan reid sie en met vreden am gerecht bestoen kon. Mocht Gott alle helpen, diesen Raub unternehmen. Amen.

Nu wel wie toop uit Matthäus kapitel 7, vers 1 tot 5 lezen. Duid niet andere rechten, dat die ook niet gerecht worden. Dan roet doen als die andere rechten, waar je ook gerecht worden. En doen als die andere touwmeten, wat je een touwmeten worden. Waarom tekst ze nou een spoon, en dienen broeder zijn uw, en moest niet den baltje en den ene uw? Oder wel kanst u te dienen broeder zeggen, laat mij den spelen uit dienen uw traatje, wanneer du zelfs een baltje in uw hast. Du heichler, traat eerst den baltje uit dienen ene uw, en dan wascht du zijn kennen, den speller uit dienen broeder zijn uw te traatje.

aan de programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je ergens een van onze programma bestellen mocht, schijkt dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada touwschijtje. De nummer voor dit programma is 274. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 274.

0: Hier het nächste in een kapitel die leest uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 13. Daar waren in die tijdzone die Jezus van de Galilea vertaalden, die er bloot Pilatus en zijn opfer gemengd had. Jezus zei, geloof je dat deze Galilea eure zijn, dat waren als alle andere Galilea, wil zij op deze weg lieden moesten? Ik zei junt, nee, want je niet omkeren worden, waar je alle krijg zo aankomen. Oder die 18, die aan zijn loa te dood komen als de tarm op een napval, denk je dat die eure zijn, dat waren als alle andere mensen, die in Jeruzalem woonden? Ik zei junt, nee, en wann je niet omkeren, waar je alle krijg zo aankomen. Hij vertelde ook dit gelijknis. Een gewisser man had aan zijn wiengarten een feigenboom geplant en hij kwam vrucht door aan te zeken op een funkkeine. Dan zei hij tot den wiengardener, ik zie nu al 3 jaar hingeren aan dat je komen vrucht aan deze boom te zeken en heb keine gevangen. Hef den af. Waarom die nog langer laten kracht uit de eer nemen? Hij aber zei, laat die nog 1 jaar stonen. Ik wil aan den boom groven en mest dran brengen en wann die dan vrucht brengt, dan is dat goud. Aber wann nicht, dann kannst du den Dan aufhaken. En hij leert aan eine van ihre Judenscholen om Sabbat. En du wie eine früh, die al 18 jaar van einen Geist besäten wir, die er verkrepelt houdt, dat sie sich allmählich abrechten kon. Aber als Jesus er sagt, raubt er nur sich en see to er, früh, du bist van deiner Krankheit los. Hij leert er seine Hänge ab, en sie recht sich furzgelig ab en loopt Gott. Aber der Leider van der Schol wie Eurich, du Eva, dat Jezus om Sabbat geheilt had en zei hem volk. Door zijn zaas arbeidsdag, komt dan en laat je heilen, aber nicht om Sabbat. De Herr zei dan te hem, du Heuchler, dat niet een jeder van jün zijn as oder Esel om Sabbat uit hem stal nemen en te drink leiden? Soll deze früh Abraham zijn dochter, die 18 jaar van Satan gebungen is, dan nicht om Sabbat van ihrer Krankheit geleist worden? En als hij dit gezegd had, moesten al zijn jenen zich schämen. Aber alle Menschen freuden sich, dass er so ein Wunderwörchen deit. Dann seht he, was das so aus dort Gottes recht, und womit kann ich dort verglichen? Dort das so aus ein Samenkorn, dort ein Mann an sein Garten seid, und dort was, und ward ein großer Baum, und die Vögel unter dem Himmel kämen, und büden sich ihre Naste an seine Aster. Und he seht wada, womit soll ich dort Gottes recht verglichen? Dort das so aus ein Hefenmengsel, dort eine früh an 3 Scheffel Mehl nennt, wat de ganz der gesucht wie. En Jezus ging der Städte en Darpe en Lied en geef zich op den Weg naar Jeruzalem. Dan vroeg hem weer, haar, zijn dat maar wenje, die door zeilig worden? En hij zei toe aan, streef door nou, dat dat enge poort nen te wonen, wils ik zeiend, vele worden verzekerd nen te komen en worden niet kennen. Wils van de huishaar eerst opsteed en de deur toeslid, waar je buiten stonen en aanklappen en prageren, haar, maak eens de deur op. Aber hij wordt dan zeggen, ik kan je niet en weet niet van waar je komen. Dan wil je zeggen, we hebben verder gegeten en gedronken en du leerst ons op de gassen. Hij aber wordt dan zeggen, ik weet niet waar je bent oder waar je herkomen, seid dat je, die dat aanrechte donen, van mij wegkomen. Door wordt een jammerieren en een tenenknirschen zennen, van je Abraham, Isaac en Jacob en alle oude profeten in Gottesrijk zijnen, en je aber waren rütgeschmeten worden. Die Menschen waren vom Osten en vom Westen, vom Süden en vom Norden kommen in am Gottesrijk om das zetten. En du sind bestemd Laatste, die dat Eerste zennen worden, en Eerste, die dat Laatste zennen worden. Krijg te die tijd, kämen einige Pharisäer en Süden te arm. Sei dat du van hier wegkämst, wils Herodes wel die dood morgen. En hij zei te aan, God sagt den Voss, ik wil vandaag en morgen nog zo ten uitrieven en heilen, en om 3e dag heb ik mijn werk verrecht. Aber ik moet allemaal nog vandaag, morgen en evenmorgen omgonen blijven, wils dat jeet niet anders, als dat een profeet in Jeruzalem stooft. O Jeruzalem, Jeruzalem, die du die profeten dood maakst en die steinigst, die die geschekt worden, wo volken heb ik die kinder niet sammelen wilt, zoals een kluk zich de kikkel onder de vlichten sammelt, aber je wollen dat niet. Seid mal, jün Tempel wird jün verwillert geloten, en ich sah jün, die waren mi nicht eier seinen, bat et hit kämt, dat die seien waren, gesehen es die, die an den Haaren sie nomen kämt.

Gede Marius. De waarschijnlijkheid dat van de alle dag allemaal kost, dat zal ze doen. Dat jeft je door een paar zorte mensen. De ene die hele nus van, wat ik dat gisteren al gedaan ha. En dat al een ganse minuut is dat, dat hoelt je aan het niet zijn, wat moet ze zijn. En als je af dat zin hebt, ik kan jaren en eind het zelf zitten in dat paar dat aan nus. We zijn dat bij die lijst dat van het alle dag, allemaal dat zelf zit. En dan denk ik allemaal aan bed en deze is allemaal zijn methode. Die worden zich nog maar opstalen te hem, muziek spelen te hem intact ongeven. Want ik heb een groep rampkielen wel, dat is het slag, zou ik zeggen, eens je dat. Dan nemen ze zich een traject aan, en dan die hem op een gewisse oort opspieden. En dan pottert hij door. En we zetten die hoe de kwijtvoets op hier kan. Maar eind dat zelfs. Zo. We gaan vandaag maandag. En ik wil me vrijen, want dat een schöne maandag wordt voor die. We vangen vandaag een nieuwe afsnit aan. Vandaag is de 21. september. En van daar fangt dat met een Fahrjahr aan. Dat wordt waarschijnlijk op Stede al zeer goed te zijn, dat dat niet uitloten dat. En alles fangt aan te groeien en zo wieder. En een goede bedinging te groeien hebben. 90% chance verrijden in opwarmen bij 27 graden en makkelijk worden bij 19 graden Celsius. En struffer wind uit het noordoosten. Bad 50 km de stund konne pusten, da wollen wir da nochmal mal die Pfeile. Wer ist die Pfeile, von wo der Wind kommt? Einst die, der stoppen sich den Fingermüll an, dass die einmal Nordworten anhöhle, die beim Winden sein, von wo der erste Dreh ist. Erfa wurde das als die Keul. No, sehr, wie das funktioniert. Amahan. So, das nächste Hochwand hier an dem Mol in Leuton.